0: Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluis in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
1: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur of een 2 keer een moment hebben van 6 uur. Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
0: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
2: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
0: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen is nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon, dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95,7 en 105 FM.

0: Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
1: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur... Of 2 keer een moment hebben van 6 uur... Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
0: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergse Hoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
2: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
0: Het centrum in Bergse Hoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen eerst nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Kees van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamseweg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluis in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
1: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur of een 2 keer een moment hebben van 6 uur. Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
0: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergse Hoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
2: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
0: Het centrum in Bergse Hoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen eerst nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon, dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand. Er sloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Dat zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com Network, dat minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed het in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencvaros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer, bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand. Er sloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Het zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com Network, dat minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed het in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencváros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer, bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug staat 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand. Er sloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Dat zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com Network, dat de minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed het in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencváros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer, bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Hoogtema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Sjaloos is vannacht een vrachtwagen uitgebrand. Die was volgeladen met kratten met voedingswaar. De wagen is grotendeels uitgebrand. Er sloegen metershoge vlammen uit de laadruimte, zeggen mensen ter plaatse. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Een man van 20 uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Dat zou zijn gebeurd volgens justitie bij het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte kon kort daarna worden opgepakt, zoals nu bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com Network, dat minderjarigen aanzet tot het plegen van zware misdrijven. De slachtoffers moeten die dan filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De verdachte blijft 90 dagen in de cel. Onderzocht wordt of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam, die deze week is doodgeschoten in Nijmegen, organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij is Nijmegen begonnen met preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Er zit iemand vast voor de fatale schietpartij, maar dat zou niet de schutter zijn, zegt de advocaat. Ook meerdere jongeren die het met het slachtoffer in Nijmegen waren, hebben zich nog niet gemeld bij de politie. En voor de Nederlandse voetbalclubs is het seizoen 2026-27 begonnen. Ajax en Twente speelden gisteren hun eerste officiële wedstrijd. Ajax won in de tweede voorronde van de Conference League met 4-1 van FK Vojvodina. Dat is de nummer 2 van Servië. Daar was onder meer een doelpunt van oud-Feyenoorder Steven Berghuis. Twente deed het in de tweede voorronde van de Europa League een stuk minder goed. Het verloor thuis van het Hongaarse Ferencváros. De returns zijn volgende week. De winnaars gaan door naar de derde voorronde. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in de groepsfase. Het weer, bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

gostou, joga a mão pra

0: Hoeksewaard op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Niemandsdorp en Heidenoordtunnel 9 kilometer stilstaand verkeer. Door de auto met pech een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Hatema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De S in Rotterdam, zegt een woordvoerder tegen Rijnmond. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, konden dus een bekeuring krijgen. De maatregel ging vannacht voor het eerst in. Dat moest de overlast van jongeren tegengaan. De ingrijpen was hard nodig, zegt deze bewoonster.
1: Alle nachten werd er gewoon heel hard gereden, herrie gemaakt, gefeest. En ze rijden over de stoep, over de weg. Afgelopen december waren mijn ouders op bezoek en die zijn bijna overreden op de stoep. Omdat ze gewoon naast elkaar aan het racen waren. En ik ga eigenlijk 's avonds niet meer de straat op met mijn hond.
0: De maatregel van de gemeente in De S duurt 3 maanden. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton schadevergoeding betalen aan de voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen in huizen die bedoeld waren voor een daklozenproject. De fraude heeft 9 jaar geduurd. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft er in ieder geval voor gezorgd voor aanpassingen in de werkwijze van de gemeente. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van de woonruimte. Dat was eerder niet het geval. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand op de Koelmarkt in Schiedam vanmorgen vroeg. Mogelijk is het vuur aangestoken. De brand ontstond rond 6:30 vanmorgen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen meters hoog uit de 2 wagens. Met welk voertuig de brand is begonnen is niet duidelijk. Ook andere wagens zouden zijn beschadigd door de hitte afkomstig van de brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil af van het festival waar afgelopen dinsdag in Rotterdam werd doodgeschoten. Het maakt deel uit van de Nijmeegse Vierdaagse feesten met tal van optredens, zoals rapper Lil Kleine. Maar daar komt een verkeerd publiek op af, zegt de burgemeester, die je daar eigenlijk niet wilt hebben. Zaterdag was er ook al een zware mishandeling waar ook al een Rotterdammer voor is gearresteerd. De optredens zijn Bruls al jaren een doorn in het oog en eigenlijk vindt hij dat het er wel klaar mee moet zijn. Ook de directeur van de Vierdaagse feesten vindt dat het niet handig was om Lil Kleine uit te nodigen. Het weer, bewolkt, zon, dat wisselt elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Er staat 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: allernieuwste. Je hoort ze bij Wij Houden het Hollands. Goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Ja, en ze hebben het over Titanic. En dat is een leuke single, moet ik zeggen. Ja, het is vandaag 19 juli, vakantietijd. Ook voor Wij Houden het Hollands. Want binnenkort, over een aantal weken, gaan wij met vakantie. Dan zijn we even een tijdje niet meer live, maar wel non-stop te beluisteren, moet ik zeggen. Dus de Nederlandstalige muziek die blijft. Maar de artiesten die nemen ook even vakantie, net zoals wij. De artiesten vandaag die zijn er, zeker. Want we hebben Vamos, Tommy Costa bij ons en natuurlijk ook Juri Sprenkels. In de tweede uur hebben wij Femke, ja, Femke Hengelveld. En Danny Lucas die bij ons op visite komen. Dus het wordt gezellig, vrienden.

0: even eigenlijk aan Tommy Costa vragen wat het betekent natuurlijk. Dat nummer van Joey Nicolai, Tinto de Verano. Weet jij het, Tommy? Goedemiddag en welkom bij Wij Houden het Hollandse Heest er weer gewoon, toch?
1: Ja, lekker toch?
0: Tommy Heerlijk. Costa bij ons natuurlijk. Eergisteren zat je nog op de Costa volgens mij, hè?
1: Nee. Oh. Ik ben al even een tijdje hier.
0: Oké, en wanneer gaan we weer?
1: Laten
0: we
1: Nou, dat is vrij snel. Dat is volgende week, zondag.
0: Jee.
1: Voor 3 dagen, hoor. Niet heel lang. We hebben een hele leuke bruiloft. Ja. En we staan met Lange Frans in de Voem Voem. Dus en dat wordt een heel leuk weekend.
0: Ja, dat is een leuk tentje, hè? Dat Voem Voem.
1: Ja, zeker. Altijd dus, gezellig. Ja. Bianca.
0: Hey, naast jou zit Juri Sprenkels.
2: Ja.
0: Ja. Juri, dat is een lange tijd geleden dat wij elkaar gesproken hebben zo oog in oog, toch?
2: Ja, dat scheelt nog een coup haar.
0: Hoe is het met jou? Hoe zit je erbij?
2: Ja, goed.
0: Ja.
2: Goed.
0: Ik zie gelukkig weer een lach op je gezicht. Je hebt een beetje donkere tijd gehad natuurlijk.
2: Ja, ja, ja.
0: We hebben
2: helaas wel.
0: Ieder ons rugzakje natuurlijk. We maken het allemaal mee.
2: Ja.
0: Het leven is niet oneindig, maar je hebt je eigen weer bij elkaar geveegd, zeg maar. Hè? En gewoon, je bent er gewoon weer.
2: Ja, ik ben er gewoon weer. En ik moet zeggen, ik dacht altijd dat ik er heel lekker in zat.
0: Mm-hmm.
2: Maar nu zit ik er pas echt lekker in.
0: Ja.
2: Dat klinkt heel raar misschien. Maar dat motiveert mij wel zo enorm. Dat is niet normaal.
0: Ja, maar net wat ik je zeg. Het gaat me golven, weet je wel.
2: Ja.
0: Het is,
2: De ene die zit er heel erg mee. En mij motiveert het alleen maar om door te gaan.
0: Precies.
2: Ja.
0: Je bent gewoon weer terug. En bij een mooi label. Label One Music natuurlijk aangesloten.
2: Ja, Label One.
1: Mooi label, hè? Mooi label.
2: Heel mooi.
0: Open dat deuren voor jou die anders gesloten bleven?
2: Ja, tuurlijk. Weet je wat het is? Je komt op plekken daar, daar kon je eigenlijk alleen maar een beetje van dromen.
0: Mm-hmm.
2: Om het zo maar te zeggen. Net afgelopen, 2 weken geleden stonden we natuurlijk in de Bolian.
0: Ja,
1: bij de release party van mij. Ja.
2: De release party van Tommy.
0: Tommy is daar vaste gast natuurlijk. En dat is toch de kweekvijver van de Nederlandstalige muziek, hè?
2: Ja, dat heb Stijn van Label One toch weer mooi kunnen regelen natuurlijk.
0: Kijk.
2: En dat we hier zitten weer, hè?
0: Ja, precies. Dat was wel een tijdje geleden natuurlijk, toch?
2: Ja.
0: Leuk dat je er bent. En Famos, natuurlijk. Famos. We gaan even naar jou. Regio tip geweest bij ons.
1: Ook nog. Heel erg blij mee.
0: Hey, hoe is dat zo tot stand gekomen met Frans? Het is tegenwoordig een modegril om samen met Frans natuurlijk een plaatje te maken. Maar deze is heel goed gelukt.
1: Het is echt, ik ben er heel trots op. Het is eigenlijk begonnen in de studio bij Randy Watsheels. Toen heb ik met Stijn en Stijn Verheugd en met Randy samen zaten we in de studio.
0: Mm-hmm.
1: En hebben eigenlijk 4 uur vanaf nul iets opgebouwd. En daar moest ook een rap op. En toen hebben wij Frans benaderd. En die vond het nummer en ook het project Tommy Costa. Wat ik zeg, we zijn pas 3 jaar bezig aankomend oktober. En hij vond gewoon de reis, ook hoe het gelopen is van het begin tot nu, zo ook leuk. En gewoon een heel goed verhaal en het product gewoon heel goed.
0: Maar is dat
1: en,
0: zo? Volgens mij zegt Frans overal ja op, toch?
1: Nou, dat valt nog wel mee. De laatste tijd is hij nog wel selectief. Hij is nog wel selectief. En hij vond het nummer ook gewoon enorm leuk. En het sloeg enorm aan. Dus hij was heel enthousiast.
0: Weet je wat het is, Tommy? Zo'n nummer moet een oorworm zijn, weet je wel?
1: Ja.
0: Het moet gelijk aan zijn.
1: Nou ja, hij stond gisteren in Bolian.
0: Ja?
1: Geloof mij, maar het is een oorworm. Kan ik je vertellen.
0: Ik ben benieuwd hoe de reacties dadelijk zijn in Spanje.
1: Ik ook. Ik heb wel gehoord dat het heel veel gedraaid wordt. En ook in alle kroegen, Klikspaan en Voem Voem, wordt hij echt volop gedraaid. En in Nederland wordt hij eigenlijk al volop gedraaid. Maar in Spanje denk ik nog wel meer. Ik denk dat er ook heel veel uit Spanje straks overkomt binnen Nederland, die het ook allemaal weer meenemen.
0: Mooi, dat is gewoon een sneeuwbaleffect.
1: Ja, niet normaal. Nee, het gaat echt heel lekker.
0: We gaan hem doen. Samen met Lange Frans, hier is hij. Tommy Costa bij ons in de studio, tezamen met Juri Sprenkels en Famos.

0: nog één zo'n rijtje yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Lekker.
2: Lekker, lekker, hè? Hij is lekker, ja.
1: Ja, leuke vent, hè? Vooral Lange Frans. Hij was hier ook met Jaman samen. Toen hebben we ook een fantastisch uur gehad. Dan komt hij binnen en dan moet hij even aftasten.
2: Hij moet even aftasten. Ja, hij moet even eens aftasten. Maar dan als het helemaal goed zit en het ijs, in Spanje ook het ijs is op een gegeven moment gebroken, dan is het gewoon een heerlijke man om mee te werken.
1: Ja, precies. Vamos, dit is de oeuvre, denk ik, voor jou voor deze zomer.
2: Ja, dit is echt... We krijgen...
1: Hoe mee scoren, Tommy?
2: Ja, nou, de streams lopen op dit moment echt het dak uit. Mm-hmm. Dat is echt niet normaal. We hadden binnen 2 weken zaten op de 100.000. Of nee, sterker nog, binnen 10 dagen zaten op de 100.000. En we zitten nu op 140.000, 150.000. Het slaat echt helemaal nergens op. En we staan in al die lijsten staan we bijna bovenaan. De airplay van de radio wordt nu heel goed opgepakt. Mm-hmm. Wat ik zeg, in Bolian, ik had het met Fiesta aan de Costa, hadden we het natuurlijk, want die heeft het ook heel goed gedaan. En die was natuurlijk ook bekend dat mensen dat meezongen. Maar dit is echt een nummer. Nou ja, ik zat dat gisteren in. En die hele Bolian ziet dat mee.
1: Ja.
2: Ja, dat is echt uniek. Maar dat is echt uniek.
1: De zomervibe, dat is het gewoon.
2: Ja, dat is echt. En het is zo makkelijk mee te zingen. Het is ongelooflijk.
1: Dat is het. Eenvoud siert, denk ik.
2: Echt. Ja, en dit is gewoon leuk. Want het is een eigen project. En we hebben het inderdaad vanaf nul zelf opgebouwd. En dat is ook een andere manier van werken natuurlijk. Ja,
1: jij zegt van nul zelf opgebouwd, weet je wel. Ga je dan zitten in een studio?
2: En... Ja, dat. Normaal krijg je natuurlijk een demo. En dat is de basis, is er al. En dan kan je natuurlijk wel het een en ander aan veranderen. Maar ja, de basis blijft de basis. En dit was echt, er was niks.
1: Nee.
2: En we hebben al die woorden zelf ook bedacht en gerijmd op elkaar. En dan ben je een beetje studiodoof natuurlijk als je naar huis gaat. Dus dan kan je het nummer even niet meer horen. En dan de volgende dag zet je hem op. En dan denk je eigenlijk, oh, wat hebben we eigenlijk voor een gave tekst neergezet? En dan begint dat nummer natuurlijk een beetje vorm te krijgen. En dan komt Frans op die band. Ja, en dan hoor je dat nummer terug. Ja, dan ben je wel,
1: dan gaat het borrelen.
2: Ja, dat word je echt een beetje trots op, ja.
1: Jury, meisje uit mijn dromen, wat ik ken natuurlijk uit wanneer er was het. Eind jaren 80, begin jaren 90, denk ik.
2: Ja.
1: Formatie Exit, kom bij me terug. En dit was ook zo'n knijter van hun natuurlijk.
2: Ja.
1: Brabantse band, dus ja. Jij kent die gasten dan ook?
3: Eentje die ken ik heel goed. Die komt ook bij ons uit het dorp, uit Sint-Willebrocht.
1: Ja, uit het Heiken natuurlijk, hè?
3: Het Heiken. Ja, nee, niet Sprundel. Nee, die ken ik goed. En ik moet zeggen, ik heb hem ook gelijk doorgestuurd naar hem. Ja, hij vond het geweldig.
1: Ja.
3: Hij vond het geweldig, ja.
1: Hoe kom je aan zo'n diamantje? Krijg je dat toegereikt of vind je dat zelf op Spotify?
3: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik moet zeggen, het heeft ook weer met mijn vader te maken.
1: Mm-hmm.
3: Via Spotify kun je tegenwoordig berichten doorsturen.
1: Oké. Okay.
3: Ja. Ja, dat is weer iets
1: dat
3: nieuws.
1: Dat wist ik niet hoor, dat komt.
3: Dan kun je ook gewoon in de teksten en zo. En mijn vader die stuurde regelmatig nummers door. Van deze die kun je ook wel eens een keer doen. Dat is ook wel leuk om te doen. Ja, af en toe werd ik er helemaal gek van.
2: Ja, dat deed mijn opa ook altijd. Ja. Hey, kun je dit niet weten doen? Dat.
3: Ja. Die was helemaal van deze muziek, zeg maar.
1: Ja, precies. Van die een beetje piraatachtige nummertjes, toch?
3: Ja, precies. Een beetje die vergeten nummers. Ja. En mijn vader die overleed op 24 december afgelopen jaar, vorig jaar. En eigenlijk een paar dagen daarna kwam ik er eigenlijk achter dat hij de bericht nog had doorgestuurd via Spotify. Dus zodoende heb ik eigenlijk dit nummer uitgebracht.
1: Dan is het toch een aparte lading, toch?
3: Ja, dus het heeft voor mij een hele speciale betekenis. En de rest eromheen, dat is natuurlijk leuk, maar voor mij heeft het echt een betekenis.
1: Dat wordt een diamantje voor jou.
3: Ja, ik luisterde het nummer en de tranen sprongen eigenlijk gelijk in mijn ogen. En toen dacht ik, deze moet ik gaan doen, speciaal voor die ouwe.
1: Nou, perfect. Ja. Nou, hij zal bijzonder trots op je zijn, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Hier is die meisje uit mijn dromen, Jury Sprenkels.

0: Ja, dat was hij natuurlijk. Juri Sprenkels, gelukkig weer bij ons terug in ons midden met lekkere muziek, lekkere Nederlandstalige muziek.
1: Ja.
0: Heb je ook daadwerkelijk een tijdje gestopt? Of ging het gewoon door met de optredens?
1: Nee, ik ben helemaal niet gestopt, moet ik zeggen.
0: Nee,
1: ik ben de week erop ben ik ook gewoon weer gaan werken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, weet je wat het is? Ik dacht, ik moet gewoon doorpakken, maar... Eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ben ik eigenlijk te druk bezig. Zodat ik er eigenlijk niet over na hoef te denken.
0: Zou je de knop om moet zetten, zeg maar.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ja, ik doe ook padellen. En op een gegeven moment ja, was ik gewoon 6 dagen per week aan het padellen. Ja.
0: Ja.
1: Om
0: ja.
1: gewoon maar niet over dingen na te denken. En, ja.
0: Maar ja, het leven gaat verder, vriend. Toch?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, dat is zo. Een leuke single. En ja. Wat ik wel altijd op let met zo'n nummer, zo'n cover. Dat het een beetje... Ja, het oude een beetje... ja, dat het niet uit zijn verband wordt getrokken. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, precies. Ja, ik moet zeggen, origineel is het best een lang nummer.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb serieus gewoon 2 coupletten er tussenuit moeten halen. Anders hadden we gewoon een nummer van 5-6 minuten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Let je daar tegenwoordig op dat het nummer 2-3 minuten duurt?
1: Ja, tegenwoordig. Ik moet zeggen, ik zit dan ook bij Randy Watsils, waar Tommy ook zit.
0: Mm-hmm.
1: En die zegt eigenlijk altijd tegenwoordig van ja, een nummer, dat hoort eigenlijk op... iets meer dan 2 minuten tegenwoordig te zitten.
0: Zeker. Snel.
1: Ja.
0: Snel allemaal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om ook zoveel streams natuurlijk eruit te halen. Zo kort mogelijk.
0: Ja, wordt al allemaal over nagedacht tegenwoordig. Hè?
1: Ja,
0: het is
1: ja,
0: niet
1: ja.
0: te geloven.
1: Ja.
0: Praten zo lekker verder natuurlijk. Hij is bij ons, Juri

0: wordt ongezellig. En in de tweede uur Femke en natuurlijk ook Danny Lucas bij ons.
1: Het is zondag.
0: En we maken het gezellig.

0: Goed bezig deze Sherelle en natuurlijk haar allernieuwste. En die hadden we gedraaid bij Wij Houden het Hollands. Vandaag 19 juli en ja, we hebben leuke gasten. Altijd leuk als Tommy Costa er is natuurlijk. En tezamen met Juri Sprenkels. Nou Juri, ik denk wel dat het een jaar of 6 geleden is... dat jij voor het laatst bij ons achter de microfoon hebt gezeten. Gok ik hoor.
1: Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ik weet het eigenlijk wel zeker.
0: Maar dat gaan we afspreken dat we het niet meer zo lang laten duren.
1: Nee, dat gaan we niet meer doen, hè?
0: Bij deze. Nee. Hey Tommy, mijn Spaanse engel. Ja, Vamos. Ja, er komen allemaal Spaanse teksten natuurlijk in jouw liedjes voor. Daarom maak je Tommy Costa
1: natuurlijk. Costa,
0: natuurlijk. Ik vond het een mooi nummer, mijn Spaanse engel.
2: Ja, leuk, hè? Ja, het is... het heb ik overal staan ook. Dat we heel leuk om met Bama staan. We nou in deze week stonden we in de party. En vorige week stonden we op de voorpagina van het Noord-Hollands Dagblad. En daar werd ook overal in benoemd dat het meisje wat nu in Bama speelt, die is inmiddels Miss Spanje 2026. Die speelt dus ook in Spaanse engel.
0: Ja, gaaf.
2: Dus die hebben we natuurlijk meteen eventjes gestrikt voor Bamos, dat snap je wel.
0: Ja,
2: anders kwam Lange Frans niet, natuurlijk, hè?
0: Nee, is hij zo? Die lange?
2: Ja, ik stuurde een foto van die Brenda, ja, maar hij was meteen om. Hij zegt, nu kom ik ook voor de clip met Enes van je.
0: Ja, precies, ticket geboekt.
2: Ja, direct.

0: jaar natuurlijk.
1: Wij handen het Hollands. En we blijven even in Spanje, vrienden.
2: En dit is de nieuwe regiotip.
1: Hier is de nieuwe regiotip van Jeffrey Kuipers. Ay, madre.

0: Papasan de Costa natuurlijk, daar kennen we hem van. En natuurlijk van al zijn liedjes. En hij is genoeg hier geweest om zijn liedjes te promoten. Ja, nou we het even over promoten hebben. Tommy, bij jou, jij neemt gewoon iemand mee die je wil promoten. Hè? En je komt zelf voor de promotie hier, toch?
1: Ja, ja. Nee, ik stond gisteravond in Bolian. Ja? En in Bolian, daar werkt Michael. En Michael, die...
0: Eigenlijk staat hij achter de bar, of niet?
1: Nee. Hij is, hoe noem dat ook weer?
2: Glazen halen.
1: Hij doet de glazen halen. Ah. En hij is het visitekaartje van de Bolian eigenlijk. Okay. En Michael die heeft een nummertje uitgebracht. En die had van de week 1000 streams behaald. Dus ik dacht, nou ja, hoe leuk zou het zijn als we dan naar de Bijhoudend Hollands gaan. Nou, om daar het nummertje mee te nemen.
0: Had hij eigenlijk een bak mee moeten nemen, vond je niet?
1: Eigenlijk wel, maar jullie hadden al cake. Dus ik dacht, nou ja, dan...
0: We gaan hem draaien.
1: Heel erg lief.
0: Michael Robin, noem het even de barkeeper uit Bolian. Laat het zo maar even noemen. En heb jij hem ontdekt?
1: Nou, ontdekt is een groot woord, maar ik support hem wel, ja.
0: Kijk, dat is belangrijk natuurlijk. We gaan Michael Robin draaien met Achter Elke Voordeur. Hier is
1: Achter Elke Voordeur.
3: Is

0: is dat al, het is een ballad, hè?
1: Het is een ballad.
0: Voor de late uurtjes eigenlijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vind het altijd wel heel mooi, hoor, ballads.
0: Ja, heerlijke muziek zo om naar te luisteren natuurlijk. En ja, gedaard bij Wij Houden het Hollands. We doen het even voor jou, ja,
1: heerlijk,
0: toch?
1: Heel lief.
0: En natuurlijk ook voor
1: Michael.
0: Ja, voor Michael. Goed, we gaan verder even met jou, Juri. Op Rode Rozen Vallen Tranen. Eerste cd Op Weg Naar het Geluk, Frans Bauer. Ik kan die cd nog zo vol me halen.
1: Ja,
0: gek is dat, hè?
2: Dat is ook weer een oude bekende, hè?
0: Ja, precies. En ja, voor wat mij betreft de allerbeste cd van Frans die ooit heb gemaakt.
2: Ja, ik zou eigenlijk niet weten wat er nu meer op staat. Als zou dan, zomaar kunnen.
0: Als ster aan de hemel staan en zo, weet je.
2: Oh, ja, dan is het de beste.
0: Ja, precies. Maar ook weer zo'n lekker nummer, weet je wel. Een vergeten pareltje.
2: Ja.
0: En goed gedaan.
2: Ja, dankjewel. Dat is ook echt een plaat die ik zelf wou maken. Dus het kwam ook echt vanuit mezelf. En ik moet zeggen, iedereen eigenlijk om me heen, die zei eigenlijk van, ja, zou je dat wel doen?
0: Ja, waarom niet?
2: Ik ga het gewoon doen.
0: Dan, als ik het zou zijn, dan krijg ik juist de drive om het echt te doen, weet je wel?
2: Ja, ik ook. Ik ook. Dus ik dacht, ja, dan laten we het gewoon doen.
0: Ja, en gelijk heb je. Op Rode Rozen Vallen Tranen, hier is de Juri Spenkels.

0: wat doet hij het goed. Jazeker. Ja, ze zitten bij ons het eerste uur natuurlijk. Ja, Juri Sprinkels samen met Tommy Costa. Tommy, je bent bijna stamgast geworden hier de laatste maanden.
1: Leuk, ik vind het ook altijd heel leuk. En ik maak voor je eigenlijk altijd een uitzondering. Dat is bovenaan mijn lijstje eigenlijk.
0: Gezellig.
1: Ik vind het altijd leuk.
0: Ja, we hebben je bij de dinnershow ook gezien. En dat zijn ook leuke dingen.
1: Ja, dat is leuk. Dan kan je ook gewoon... Ik ben zelf ook enorm fan van die nummertjes van René Vroeger. Just Say Hello, Nobody Else en zo. En dat is bij die dinnershows kan je dat daar gewoon echt leuk, heel leuk brengen.
0: Maar dat is heel wat anders dan Bolle Jan natuurlijk. Weet
1: dan
0: profileer je je eigen heel anders, denk ik.
1: Nou ja, bij Bolle Jan zing je dan wel avondvullend. Dus dat is ook wel leuk. Dus af en toe, het is ook mijn avond. Dus ik mag ook zelf wel een beetje bepalen wat ik dan een beetje zing.
0: Maar dat is wel hard werken, denk ik.
1: Nou, je moet het aardig lang volhouden. Je moet heel consistent moet je de avond zingen. Want anders dan ben je aan het eind van de avond je stemmen
0: kwijt.
1: Maar hij zat er gisteren goed in. Dus ik was lekker op stand. Dus heerlijk.
0: Je hebt er ook een beetje van mogen proeven, Juri en Bolle Jan. Smaakt dat dan meer?
2: Jazeker. Ik zou eigenlijk voor 12 uur thuis zijn. Het werd uiteindelijk 4 uur. Dus kun je zelf wel invullen hoe leuk het was.
0: Dus er komen er meer om...
2: Wie weet. Ik hoop het.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Voor jullie.
2: Als maar dat maakt niet uit. Dan maakt me helemaal niks uit. Nee. Ja.
0: Maar ze komen hier ook uit Groningen vandaan,
1: toch? Daarom. Ja.
0: En wat zijn jouw plannen? Hoe ga je verder?
2: Hoe ga ik verder? Nou,
0: heb je eigenlijk een plan gemaakt met Label One Music?
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Nee, om heel eerlijk te zijn. Ik laat alles op me afkomen. Mm-hmm. Je kan altijd wel dingen verwachten. Van, dit gaat er gebeuren. Maar zo sta ik er niet in. Ik wacht gewoon, ik kijk wat er gebeurt, zeg maar.
0: Jij kijkt net zoals Femke waar het feestje is.
2: Ja, precies.
0: Hey, dankjewel jongens. Leuk dat jullie er weer waren.
2: En, jullie bedankt. Dank jullie wel.
0: Wij gaan het niet zo lang laten duren.
2: Nee. Gaan we niet meer doen.
0: Dankjewel. En ook Tommy, dankjewel. En tot de volgende keer natuurlijk.
2: Tot de volgende keer.
0: Yo, hoi.
2: Hoi.
3: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.
0: En ook via DAB+.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De S in Rotterdam, zegt een woordvoerder tegen Rijnmond. Mensen die niks in de wijk te zoeken hebben, konden dus een bekeuring krijgen. De maatregel ging vannacht voor het eerst in. Dat moest de overlast van jongeren tegengaan. De ingrijpen was hard nodig, zegt deze bewoonster.
2: Alle nachten werd er gewoon heel hard gereden, herrie gemaakt, gefeest. En ze rijden over de stoep, over de weg. Afgelopen december waren mijn ouders op bezoek en die zijn bijna overreden op de stoep. Omdat ze gewoon naast elkaar aan het racen waren. En ik ga eigenlijk s'avonds niet meer de straat op met mijn hond.
1: De maatregel van de gemeente in De S duurt 3 maanden. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton schadevergoeding betalen aan de voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen in huizen die bedoeld waren voor een daklozenproject. De fraude heeft 9 jaar geduurd. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft er in ieder geval voor gezorgd voor aanpassingen in de werkwijze van de gemeente. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van de woonruimte. Dat was eerder niet het geval. De politie is een onderzoek gestart naar een autobrand op de Koelmarkt in Schiedam vanmorgen vroeg. Mogelijk is het vuur aangestoken. De brand ontstond rond 6:30 vanmorgen. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen meters hoog uit de 2 wagens. Met welk voertuig de brand is begonnen is niet duidelijk. Ook andere wagens zouden zijn beschadigd door de hitte afkomstig van de brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil af van het festival waar afgelopen dinsdag een Rotterdammer werd doodgeschoten. Het maakt deel uit van de Nijmeegse Vierdaagse feesten met tal van optredens, zoals rapper Lil Kleine. Maar daar komt een verkeerd publiek op af, zegt de burgemeester, die je daar eigenlijk niet wilt hebben. Zaterdag was er ook al een zware mishandeling waar ook al een Rotterdammer voor is gearresteerd. De optredens zijn Bruls al jaren een doorn in het oog en eigenlijk vindt hij dat het er wel klaar mee moet zijn. Ook de directeur van de Vierdaagse feesten vindt dat het niet handig was om Lil Kleine uit te nodigen. Het weer, bewolkt, zon, dat wisselt elkaar af. In de loop van de dag komt de zon steeds meer tevoorschijn. Het blijft droog en het wordt 24 tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is de hand van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht Den Bosch bij Afrit Kerkdriel. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden op de A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal 2 kilometer file. En op de A73 Nijmegen Maasbracht bij Kuik 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: De zomerrit voor 2026. Dat is die natuurlijk. Rutger van Barneveld. Enkele weken geleden was die nog hier. En de zwoele zomernachten.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: We proberen ze te laten stralen, vrienden. Dat doen we natuurlijk elke zondag. Van 12 tot 2 uur en vandaag 19 juli. De leukste Nederlandse artiesten bij ons in de studio. Ja, Judy Sprenkels en Tommy Costa die hebben we gehad. En vriendje Danny Lucas is binnen tezamen met vriendin van de show. En dat is natuurlijk Femke Hengelveld. En we gaan praten over een nieuwe tracks. Nou, we toch even over nieuwe tracks hebben, jongens. Hier is de nieuwe van Zonzo.

0: Vriendje ook natuurlijk, Sonzo Basili op de radio. En dit is zijn allernieuwste. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen. Is het ja of is het nee? Nou, volgens mij is het een dikke ja. Danny, goedemiddag, vriend.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Dat is lang geleden dat we elkaar zo in de ogen hebben gekeken,
1: ja,
0: toch?
1: Dat was met kerst 2024.
0: Veel te lang, jongen.
1: Ja, ik zag die foto net voorbij komen, dus toen was het.
0: Hij staat er nog steeds op, hè?
1: Zeker.
0: Hé, er is veel gebeurd, hè? In die 2 jaar, toch?
1: Ja, er zijn wat leuke dingen gebeurd.
0: Ja, maar ook minder leuke dingen. Je horeca-avontuur is beëindigd eigenlijk. Wat je toch met heel veel passie deed, toch?
1: Ja, ik ben wel een horecaman. Mm-hmm. Ja, niet alleen voor de bar trouwens, hoor, maar ook achter de bar.
0: Ja, maar je optredens, dat gaat ook als een malle volgens mij, toch?
1: Ja, ik heb het redelijk druk. Maar wel minder als dat ik voorheen deed.
0: Doe je mee doseren?
1: Ja, laatste tijd wel.
0: En,
1: ja.
0: En waarom? Is dat om je eigen gezondheid te bewaken?
1: Namelijk 55 ben geworden, dus het herstel gaat niet meer zo soepel, kan ik je vertellen.
0: Nee. Lange nachten en dat...
1: Ja, maar ook gewoon wat meer. Ik heb altijd vanaf mijn 18e jaar 70, 80 uur in de week gewerkt.
0: Ja.
1: Met 2, 3 banen. En het is nu tijd om ook een keertje wat leuke dingen te doen.
0: Dat is het, hè? Het leven bestaat niet uit werk alleen, toch?
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Zeker niet.
0: Maar fijn dat je er bent. We gaan zo praten over je nieuwe track natuurlijk. Maar even naar Femke. Femke, voor jou is het ook alweer 3 jaar geleden dat je hier was, maar volgens mij, toch?
2: Is toch niet normaal. Veel te lang geleden.
0: Ja, veel te lang geleden.
2: Maar het voelt warmer als gisteren.
0: Ja, echt.
2: Jij. Weet je wat mooi is? Het is altijd zo als een warm bad als je hier binnenkomt. En dat vind ik gewoon leuk.
0: Oh, nou, dat krijgt ik er veel van.
2: Ja. Nee, dat is gewoon zo. Zo voelt het voor mij. Dus ik weet niet hoe het voor een ander voelt. Maar
0: je komt al jaren
2: het is als thuiskomen. Dus.
0: Ja, precies. Ja. Je bent ook een van de stamgasten, denk ik. En Danny ook. En dat voelt fijn. Hey, jouw samenwerking met een van de grootste artiesten van Nederland. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Steph Eckel Music. Daar heb je getekend, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik heb er bijna 3 jaar uitgelegen. Ik heb wel altijd gewoon, ben gewoon blijven zingen. Maar er is heel veel gebeurd de afgelopen 3 jaar. Mijn man heel erg ziek geweest.
0: Ja, gelukkig is hij erbij vandaag.
2: Gelukkig
0: toch?
2: Is hij erbij, ja, godzijdank.
0: Nou.
2: Van alle mooie dingen, kleine dingen genieten. En,
0: echt doen we ook, hè?
2: Ja, dat doen we zeker. Nee, dat doen we echt zeker. Zeker. Mijn moeder overleden. En dat was ook wel echt onze steun en toeverlaat. De meiden waren altijd daar. Ik heb een tweeling van bijna 14. Die waren altijd de weekenden daar als we op pad moesten.
0: Weet je,
2: en dat viel in één keer weg.
0: Ja, toen mijn moeder overleed, is net of er een arm van je geamputeerd werd, weet je wel. Zo'n gevoel geeft dat.
2: Echt een wees, weet je. Ja, dat klinkt heel stom, maar ik had gewoon geen ouders meer. En ik ben nog jong, dus ik dacht, het voelde gewoon, het voelde natuurlijk nooit goed als iemand.
0: Maar in je hart zijn ze altijd bij je natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Dus ik dacht, Stef en ik kwamen al best wel elkaar vaak tegen binnen de muziek. En heb me vorig jaar gezien in Oostenrijk, waar ik op moest treden in de feestweek bij Westendorf. En toen zeiden we tegen elkaar, ik heb een label, zei die, misschien is het goed om samen om de tafel te gaan en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En zodoende is dat zo gelopen. Ja. En die klik is er gewoon. Maar die man is zo onwijs lief. Geen grote verhalen. Nee. Geen beloftes. We gaan het gewoon samen doen.
0: Stef is altijd dezelfde, moet ik zeggen. Weet je,
2: het is gewoon echt een gewaardeerd artiest, denk ik. Binnen, dat denk ik niet, maar dat weet ik denk wel zeker.
0: Op zeker,
2: binnen de muziek. En hij is gewoon inderdaad zoals hij is. Zoals je hem ziet, zo is hij gewoon. Een hele warme man.
0: Hij heeft een hele grote stempel gezet in de Nederlandstalige muziek, denk ik.
2: Ja, hij doet het echt al heel lang. Nou. Ja.
0: En het feestje, dat is een knaller. Voor jou.
2: Dat is een feest.
0: Nou.
2: Het is een feest om weer met een nieuw nummer te komen. Niet dat al. Dus laat staan. De titel is wel echt heel gepast.
0: Nou, we gaan hem doen. Hier is Femke Hengeveld bij ons.

0: Twee doorgewinterde artiesten vandaag bij ons in het tweede uur. Femke Hengeveld.
1: Ja.
0: Hengeveld, ja.
1: Hengeveld, jongens.
0: Ik word er wel meer op geattendeerd dat ik de naam verkeerd uitspreek.
1: Dat geeft helemaal niks.
0: Jeroen van Weerenburg, maar het is Jeroen Weerenburg.
2: Ja, maar jij maakt wel meer fouten ook met potensaankondigingen. Ja, ja, ja.
0: Weet je wat het is, Danny? Het is een leeftijd, hè?
2: Is dat het?
0: even snel, die kan dat wel. Hey, dit is een schot in de roos, fam, toch? Het is een heerlijke oorworm, om het zo maar te zeggen.
1: Ik vind het echt een onwijs leuke plaat. En ik ben heel blij dat ik hiermee mag terugkomen.
0: Ja. En hoe doet hij het op podium?
1: Hartstikke goed. De mensen zingen mee. Ja, het is ook wel echt een plaat om mee te zingen.
0: Ja, precies.
1: Dus een handje in de lucht. En als je het voordoet, dan doen de mensen het ook wel na. Dus dat is wel, ja, het is heel makkelijk.
0: Dit zing jij over 6-7 jaar nog, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Een evergreen antwoorden, denk ik.
2: Het is een feestje.
0: Ja,
1: het is een feestje.
0: Ook dat jij er bent ook, Danny, laten we het even over feestjes hebben. Dit heb jij gezongen bij je verjaardag.
2: Ja, ik weet...
0: We moeten even iets rechtzetten. Waarom zijn wij niet uitgenodigd, vriend?
2: Ja. Nou, je volgt me toch op Instagram. Dus, weet je wat een onzin? Kijk, ik heb met jou ooit de afspraak gemaakt. En dan heb ik me keurig aangehouden. Als ik een nieuwe plaat maak. De demo, jij bent de eerste die hem hoort.
0: Ja.
2: En dat heb je tot nu toe echt al jaren krijg je die van mij.
0: Bijzonder, ja.
2: Dus,
0: met sommige artiesten heb je gewoon een klik.
2: Maar sommige mensen hebben toch een uitnodiging nodig? Ik weet het niet hoor. Dus wel komen, dan kom je. Ja.
0: Nou, de volgende
1: keer. Okay,
2: 13 februari, bij deze zijn jullie uitgenodigd.
0: Nou, wij komen, 100%. Dus, en waar gaat het dan gebeuren?
2: Hetzelfde als waar we het ook op mijn verjaardag hebben gedaan. Dus in Oude Kerk aan Amstel. Ja. En weer met band. En,
1: heb ik gezien, ja. Ja, heel leuk, ik heb het gisteren gezien.
2: Super tof.
0: Zijn dat de dingen die het graagst doet, Danny? Met band optreden, live optreden. Ja, Fem doet dat ook natuurlijk.
2: Het is heel lekker om iets alleen te doen. Dus dat je alleen met je geluid zegt is ook fijn. Maar met bandje, weet je, met z'n allen een traject ingaan met oefenen. En dat is gewoon echt leuk. En het repertoire uitstippelen, en dat is altijd wel lastig.
0: Ja.
2: Want je doet 24 liedjes. En ja, iedereen heeft zijn mening. Ja, en dat is leuk.
0: Je kan het nooit iedereen naar de zin maken, hè? Toch?
2: Nee, maar daar ben ik ook niet meer mee bezig. Dit klinkt heel lullig wat ik zeg, maar ik wil het vooral zelf heel erg leuk hebben.
0: Maar is dat een nieuwe fase in het leven? Net zoals bij Femke, je maakt dingen mee. We krijgen een rugzakje allemaal natuurlijk.
2: Zeker.
0: En je gaat over sommige dingen anders denken.
2: Ik denk dat je wordt meer bewuster van het.
0: Bewuster, denk ik.
2: Kijk, ik had van de week ook dat zeggen van... Ja, weet je, er komt een hele nieuwe garde aan qua nieuwe artiesten.
0: Mm-hmm.
2: En met alle respect, I've been there and I've done that. Weet je, weet allemaal, ik zit hier nu in het Rotterdamse hart. Maar ik heb natuurlijk kom ik ook gewoon uit een Ajax-plaat gehad die gewoon zo groot was. En toen stonden er ook mensen in de rij voor een handtekening. Ja, die tijd is al een klein beetje voorbij.
0: Uh-huh.
2: En nu hebben we de Rutger Barneveld en de Justin de Wilds. En die gaan dat traject in. En dat is helemaal prima.
0: Ja, maar dat is het leven.
2: Doe gewoon lekker je optredens en maak plezier in hetgeen wat je doet.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Als je plezier hebt in wat je doet.
2: Ja.
0: Ja, maar het moet geen sleur worden, toch?
2: Zeker niet. Maar dat betekent dus ook dat je moet gaan doseren. Vind ik het leuk om te doen. Je hoeft mij niet meer op een festival om 4 uur s'nachts neer te zetten als zanger. Want dat vind ik niet meer leuk. Ik hoef niet naar een discotheek met 16-jarigen. Met alle respect, hè.
0: Precies.
2: Maar die tijd is wel een beetje geweest.
0: Ja, nu heb je een mooi nummer. Laat me los. Live opgenomen.
2: Ja, dit is echt de live versie zoals hij toen ook heeft geklonken tijdens het concert.
0: Nou, gaaf. We gaan hem beluisteren. Danny Lucas bij ons. Gezellig weer. En natuurlijk zijn single Laat me los live.

0: Voorlopig hou ik hem nog even vast, want dan is hij hier.
1: Ja, ik wou net zeggen. Laat me even niet los dan.
0: Ja, want het is best moeilijk om met jou een afspraak te maken, Danny. In verband met de agenda, toch?
2: Nou ja, verleden keer ging het even niet. Ja, maar dat was prima, weet je. Dus nu wel. Dus ja. Gelukkig op tijd.
0: Inderdaad. En je geeft het ook zelf aan natuurlijk. En dat is het mooiste natuurlijk. Hé, lekker nummer.
2: Ja. En, oud liedje al, hè, trouwens.
0: Ja, geeft dan niet.
2: Het is, ik schreef het in 2008. Mm-hmm. En het is wel grappig als ik dan nu deze live versie hoor met hoe het toen klonk. Gedaan toen nog door Paul Natte. Nou, Paul Natte was echt wel een grote naam in muziekland. Paul Natte was de bandleider onder andere van René Vroeger tijdens Ahoy concerten. Dus, ja, en het is top. Maar wel zelf geschreven. Het is echt helemaal zelf gedaan.
0: Ja, maar een heerlijk nummer.
2: Ja, ik vind het echt een gek liedje.
0: Ja, en wanneer was het? 2008, zei jij?
2: 2008.
0: Bijna twee generaties verder, toch? Waarom niet?
2: Ja, daarom. En toen hebben we er niks mee gedaan. Ik denk, nou, ik vind nu wel tijd. Ja, stond op een album. Maar ik denk, we gaan het nu uitbrengen als single.
0: Ja, zo is het. Praten zo lekker verder. Maar eerst even de nieuwe van Monique Smit.
3: De Nederlandstalige artiesten live bij ons in de studio. En te zien via Facebook en Instagram.
0: Niet naar huis.

0: dan is deze zangeres het wel natuurlijk. Monique was dat natuurlijk. Monique Smit en haar nieuwste. En die is ook afgelopen vrijdag uitgekomen. Niet naar huis. Nou, we gaan even terug naar jou. 3 jaar geleden. De meeste artiesten, misschien een vraag voor allebei, hebben honger naar een hit. Altijd, dat blijft gewoon zo. Daar ben je zanger of zangeres voor, Femke, of niet?
1: Ja, is helemaal waar. Dat kan ik niet hier liggen.
0: Nee.
1: Iedereen wil die hit. Ja, dat is gewoon zo.
0: En Danny zegt ook wel nee, maar diep in zijn ziel weet ik zeker dat het
1: wel zo is. Het is toch het allermooiste als iedereen met je nummer kan meezingen. Dat is toch geweldig. Je kan, dan kan je nog nee zeggen, maar ik weet zeker dat je dat gewoon... Als je toch, laten we zeggen, als je bij de Zwarte Cross zou staan... En dan zou je eraan niet op dat grote veld met wat is het?
0: Even serieus, weet je wel.
1: Nee, maar dat is toch super vet. Dat is echt super vet.
2: Misschien scheelt dat een beetje omdat ik daar natuurlijk daar ben ik geweest. Uh-huh. Ik stond voor 200.000 man op Museumplein. En daar staat iedereen je liedje mee te zingen. Dat is een andere tijd geweest. Nu met terugwerkende kracht denk ik wel van zou je nog steeds al die optredens willen. En wat ik dan hoor, Just in de Wild, dat hij er 500 doet in een jaar. Uh-huh. Je moet er niet aan denken.
1: Nee. Ja, heerlijk.
2: Ja, dat snap ik. Dat snap ik ook, hè. Maar,
1: ik wil er wel 500 draaiers, geen probleem. Ze moeten me maar bellen.
2: Ja. Nee, maar dat zou ik niet meer willen. Ik vind echt, ik heb als doel, ik wil 80 tot 100 op jaarbasis, vind ik meer dan genoeg.
0: Dat haal je makkelijk, toch?
2: Die haal ik op dit moment en dan gaat er ook echt de remmer op.
0: Mm-hmm. Ja. Bij jou niet? Bij jou is...
1: Nee. Ja, ik heb elk weer wel wat staan. Maar weet je wat het is? Ik zou wel heel graag die hit willen. Mm-hmm. Ik ben nu, denk ik, vanaf 2016 bezig in de muziek. Daarvoor het bandcircuit gedaan. Dus ik heb echt heel veel gedaan. Ook heel veel gezien.
0: Maar overal geweest?
1: Overal geweest. En dat maakt het wel heel erg leuk. En ik ben nog niet echt over... Nou, ik ben nog niet overal geweest natuurlijk. Maar wel echt heel veel gezien. Heel veel gedaan. Maar ik zou echt overal willen staan. Ja, het zou toch vet zijn als iedereen met je nummers kan meezingen.
0: Nou, dat doen
1: we
0: nu
1: toch?
0: Dat is
1: wel een droom. Ja, tuurlijk. Maar als mensen zeggen Femke Hengevel, zeggen ze wie is dat? Ja. Wie is dat?
0: Feestje,
1: ja, precies. Nee, dus ik wil heel graag... Ja, ik vind het gewoon leuk om overal te zijn, overal te staan, overal dat feestje te maken. Dus ik ga die droom nog niet opgeven. Ja,
2: maar dat zijn je optredens.
0: Ja.
2: Dat vind je leuk. Dat staat los van je hit.
1: Ja, dat weet ik. Maar het nummer wat je maakt is wel... kijk, als je een hit hebt, kom je echt... kijk naar Just in the Wild.
0: Het is
1: naar,
0: je referentie, toch?
1: Dan, ja, precies. Dan kom je echt overal. Je wordt overal geboekt natuurlijk. Iedereen wil je dan zien. Iedereen wil je dan boeken. Kijk, en dan is het wel even druk.
0: Danny kwam, hoe heet dat? Just in the Wild. Die kwam ook al jaren hier, weet je wel. En altijd bleef hij maar een beetje ertussen kabbelen. Maar ja, hij maakt één keer een klapper.
1: Dat is het, ja.
2: En dat is prima, hè? Dat is ook leuk, weet je.
0: Zeker, gegund. Dat
1: is
0: ook
1: gegund. Dat is echt.
2: Maar dat maakt toch niet uit. Maar het streven naar van die hit... toen ik dus Ajax maakte en een hit was... dan wil je daarna nog een keer scoren, nog een keertje... en wil je groter.
0: Ja, maar je bent nog steeds Mr. Ajax.
2: Ja, dat is heel vervelend. Dat vind ik echt super vervelend. Uh-huh. Sterker nog, ik heb... als ik mijn Spotify zag ik alleen maar Ajax als kampioen... terwijl ik ongeveer 400 flops heb gemaakt. En die zag je dan niet terug. En dan denk ik van ja, en dat komt wel door dat noemertje Ajax. Dat jochie met het Ajax-petje. Maar dat was wel 31 jaar geleden. Ja. 31 jaar dan.
0: 31 jaar geleden,
2: 1995.
0: Hoor je.
2: En ik denk, ja. Weet je,
1: oh
2: dus,
1: mijn
2: en
1: god,
2: ik heb er ook ik heb er ook een paar Spotify dingen eraf kunnen... wat ik eraf heb kunnen laten halen, heb ik eraf laten halen. Ja.
0: Jongens, de tijd is onze grootste vijand, volgens mij, toch?
2: Zeker.
0: Maar we houden het even in balans, Femke. Hier is die. We gaan het doen.

0: Nou, de balans hebben we natuurlijk gevonden. Omdat de klik tussen jullie, die is er wel volgens mij, Danny.
1: Ja, we liggen niet allemaal op één lijn, maar we kunnen goed met elkaar vinden.
2: En dat hoort ook zo,
0: Ja, balans. Ben je nu van plan om met Stef, heb je daar überhaupt afspraken over gemaakt, Femke? Om jaarlijks wat uit te brengen of meerdere platen uit te brengen?
1: Ja, Meerdere platen. Mm-hmm. We zouden eigenlijk al 17 juni uitkomen met de andere plaat. En dat is het nummer van Sieneke, Ik Doe Wat Ik Wil. Mm-hmm. Die had ik al opgenomen.
0: Nee,
1: joh. Die stond al helemaal klaar. En ik zou alleen nog de clip maken. En een paar dagen voordat de clipopnames waren bij Apex, zou ik dan opnemen. Mm-hmm. Toen zag ik een teaser van Sieneke op Instagram. En toen dacht ik...
0: Nee.
1: Ja, ik schreeuwde echt... Nou, ken je dat stukje van Glennis Grace? Nee. Nou, dat schreeuwde ik. Toen zei Erik, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, je gaat het niet geloven. Toen zegt hij, wat is er dan? Ik zei, nou, moet je maar eens even luisteren naar deze teaser van Sieneke. En ik laat ze horen. Dat was gewoon het eerste stukje van Ik Doe Wat Ik Wil. Ja, toen dacht ik echt, wat een... Sorry van mijn taalgebruik. Wat een kutzooi.
0: Ja.
1: Want alles is natuurlijk klaar. Alles was al opgenomen bij Manschap.
0: Precies.
1: Alles
0: heel
1: was al. Alleen de clip nog. En dan zou het een week daarna uitkomen.
0: Ja,
1: dus dat ging dus niet.
0: Wat een frustratie. Toch?
1: Ja. Heel eerlijk gezegd, het was even kut. Maar ik dacht, we hadden dit nummer feestje hadden we als tweede plaat op de plank liggen. En ja, weet je, dan is het ook snel schakelen. Dan gaan we gewoon mijn eigen nummer uitbrengen, feestje. En het is net zo'n feestje geworden als Ik Doe Wat Ik Wil. En Ik Doe Wat Ik Wil, die heb ik gewoon nu een prachtige band van. Wellicht dat ik hem nog wel een keer op Spotify erop gooi. Met op podium zingen doe ik hem gewoon. Maar het is een hele andere versie die Sieneke heeft. Sieneke heeft echt dat ouds her van hoe heet
0: Rob
2: Zorn.
1: Ja.
0: Honey.
1: Van Honey genomen. Mm-hmm. En ik heb er echt wel een echte zomerse feestknaller van.
2: Maar het kan toch altijd nog? Want ook Cheerio is uiteindelijk nu in een soort remix van die vrouw.
0: Precies,
2: die
0: met
2: Billy Dance.
1: Ja.
2: Dus het kan wel.
1: Nee, dat kan ook. Maar voorlopig zinken we gewoon in het land. En,
0: precies, dat werkt net. Dat werkt aanstekelijk.
1: Ja, prima. Ja.
0: Perfect. We gaan even een vriendje draaien, denk ik. Van ons van vorige week was die hier, Jeroen Weerdenburg. En hij heeft ook een leuke single uit, vind ik. Je bent een kanjer, hier is die.

0: Ja, heb je het nou gehoord, Den?
1: Ja, ik hoor het wel vaker.
0: Nou, geen arrogantie hoor, toch?
1: Nee, Den, sorry.
0: Hey, we gaan even nog een nummer voor jou doen natuurlijk. Je bent niet voor niets hier natuurlijk, hè? Toch?
1: Laat maar naaien, wat ga je draaien?
0: Ik zeg niets meer.
1: Ja, die is wel... Ja, die vind ik wel. Maar doe je dan met die Engels of...
0: Dat weet ik niet of die... Met... Ja, we laten het gewoon even op ons afkomen.
1: Oké, ben benieuwd.
0: Hoe ben je zo op dat idee gekomen om half Engels, half Nederlands te maken?
1: Nou, dat was eigenlijk heel simpel. Ik deed in 2015 of zo, of 2015 deed ik een concert in de Panama.
0: Ja.
1: En ik wilde heel graag dat duet al doen. Dat deed ik met mijn achtergrondzangeres.
0: Mm-hmm.
1: En toen vroeg ik haar, zullen we dat liedje opnemen? Ze zei, daar heb ik geen tijd voor, weet je. Ze begon net met een gezin. En toen kwam ik er eigenlijk weer bij dit concert tegen. En met dezelfde bandleider. Ik zei, en die stuurde me opeens, we gaan het gewoon doen. En toen heeft hij het arrangement gemaakt. Ik vind hem helemaal te gek. Ja. Niet zoveel gedaan, maar ik vind het echt een te gekke plaat.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.
1: Zeker.
0: Danny Lucas, bij ons.
2: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
0: En hij zegt nu niets meer.
3: Zeg maar niets meer. Ik ga wel weg. Als je dat wilt. Zeg maar niets meer.

0: zeg maar niets meer. Natuurlijk Danny Lucas. En ja, dat is zo'n nummer dat jij altijd bij optreden doet, denk ik. Hazes nummers, toch? Dat nou, zit wel een beetje in jou, denk ik.
1: Ik zong hem eigenlijk nooit, maar ja, ik vond dit gewoon leuk.
0: Ja.
1: Ja, dus nee, tuurlijk doe je Hazes. Weet je, Hazes blijft de basis.
2: Ja, ik wou net zeggen, Hazes de basis. Dat kom je niet aan. Zie ik ook, hè? Ja. Hazes de basis, ja.
0: Ja, doe jij ook liedjes van Hazes?
2: Ja, ik heb zo'n medley.
0: Oké.
2: Met alles, al het beste. Of alle, ja,

0: Er is heel veel goed, maar echt een meezingers. Ja.
1: Ik ken geen slecht nummer van Hazes.
0: Nee, geen.
1: Maar,
2: wow.
0: Maar het doet het altijd. Ja. Waar je ook bent, doet het het. Dus dat is altijd goed.
1: Ja. Muziek is smaken, Danny, toch?
2: Zeker. Nee, maar kijk, wij zijn allemaal gewend, ons generatie met de oude Hazes. Een vriend en zij geloofde mij en dat soort dingen. Maar het latere werk van Hazes durf ik wel te beweren dat het niet meer het succes was van zijn beginjaren.
1: Hmm.
2: En dat zegt niks over Hazes.
1: Toen hij een beetje die blueskant op ging, bedoel jij?
2: Ja, dat vond ik nog wel een lekker album trouwens. Ja. Ik ben een gokker. Dat was echt een goed album.
1: Vaag en stil, ook nog een mooie
2: stil. Ja. Nou, hij heeft prachtige liedjes gemaakt, weet je. Goed gecoverd.
1: Dat is het.
0: Beter goed gejat. Nou, ik wou net zeggen. Beter goed gejat of slecht bedacht.
2: Ja. Robert, je zo, weet, hij heeft voor mij ook nog een liedje gedaan. Dus,
1: ja. Dus, echt. Heb jij hem ooit nog wel eens ontmoet?
2: Zeker, want hij woont natuurlijk in Vinkeveen, Plashoeven. Dus zit hier iemand tegenover mij die de oude eigenaar ook nog kent.
1: Ja, wij ook. Ron Verhoek al. Hij luistert regelmatig.
2: Ron en Lisa. En Hazes was gewoon een aparte vent. En ik durf bijna te beweren dat voor zijn succes dat hij, en dat mag ik misschien niet zeggen, wel op het juiste moment gestorven is.
1: Mm-hmm.
2: Want die man was natuurlijk gewoon, als je de documentaire ziet met zijn golfproblemen, dat was echt wel in een neerwaartse schaal.
1: Ja, niet normaal toch?
2: Nee, zeker
1: als je
2: niet.
1: Zo als artiest moet eindigen.
2: Ja. Nou, wat ik zo bijzonder vind, dat die man zo'n ongelooflijk goede stem is, zo zenuwachtig was, dat hij had gewoon echt, niet één biertje voor onderweg nodig, maar een BVO'tje, maar hij had er echt gewoon heel krat nodig, want hij durfde gewoon het podium niet op.
1: Nee, maar hij is ook puur alcoholist gewoon natuurlijk. Laten we even eerlijk wezen, toch? Nee,
2: zo eerlijk moet je ook gewoon zijn. Ja. Maar het is, weet je, het is een buitencategorie. Echt buitencategorie.
1: Fijn dat jullie er zijn, jongens. Dat we weer van die leuke gesprekken hebben op de radio. En af en toe een plaatje ertussendoor, dat moet kunnen, toch? We gaan Jeffrey Hayes even draaien. Hier is hij met ook weer zo'n knaller.

0: Ja. Oh, lekker man.
1: Nou, zeker lekker. Dat was die Lange Frans. Tezamen met onze vriend. Ja, dat kleine manneke uit Utrecht. Origineel volgens mij. Dat is Marco Kraat met het blauwe jasje aan, Danny. Ken je hem?
2: Nee. Nee?
3: Oh, ja, het is alleen maar apres-ski muziek eigenlijk.
1: Ja,
3: hè?
1: Precies. Ja, ja, Fem.
3: Ja, die ken ik wel. Ja, Fem. Ja, vanuit de apres-ski wereld.
1: Hoor. Doe dat nog steeds, Fem.
2: Apres-skiën?
3: Nou, ja, nou, apres-skiën ook. Ja.
1: Wacht even.
3: Ja. Nou, ik heb dus, dat weet je nog niet, Danny. Maar ik heb een act en dat heet Anita's Schlagerparade. En daar ben ik echt van september tot de eerste week van november.
2: Ach,
3: alleen maar Duitse slagers aan het zingen. Maar het is echt gewoon een apres-ski / oktoberfeest act. Is het? Ja.
2: Knauw.
3: Dus, nee, dat is echt feest.
1: Dat is jouw ding, hè, volgens mij.
3: Nou, ik kan gewoon even iemand anders zijn. Dat is zo leuk. Dat is gewoon, ik ben gewoon echt iemand anders, hè. Dus ik ben gewoon, ik speel gewoon een typetje.
1: Ja.
3: En dus, dat is heel leuk om te doen. En je komt, het is echt bedrijfsfeesten, oktoberfeesten, dat is het. En ook in Oostenrijk heb ik dat geboekt, in Westendorf, tijdens feestweek. Dus zo kom ik overal en ergens met die act.
1: Nou, dat is toch leuk.
3: Dat is hartstikke leuk om daarnaast te doen. Nou, ja, inderdaad. En niemand weet dat ik eigenlijk ben, want Stef had hem toen gezien in Duitsland. Uh-huh. En die zei, nou, ik heb me toch een toffe act daar gezien in Westendorf. Dus ze heette Anita. Ik zeg, oh, dat is toevallig Anita Slagerparade. Hij zei, ja, dat was echt een verdomde goede act. Ja, nou, dat ben ik.
2: Heb je er ook een pruik op en zo?
3: Ja, alles. Oh, okay. Ja, mensen herkennen me dan niet.
1: Even
3: gewoon even iemand even anders. Ja, ja, heel leuk om te doen. Ja. Maar daarvoor. Daar ken ik Marco Kraat van. Ja.
1: Jongens, we moeten alweer afscheid gaan nemen. Het is een uurtje is niks. Nou, volgende keer de hele middag maar doen.
2: Volgende keer de hele middag wel.
3: Ja, podcast opnemen.
1: Ja, ik vond het super dat jullie er waren.
3: Onwijs.
2: Wij ook.
1: Ik heb het super naar mijn zin gehad. En we gaan allebei jullie nummers nog een keertje doen.
2: Nou, Femke zei het al, het is een soort warm bad als je thuis komt.
3: Zeker,
2: het,
3: vind ik
2: is
3: thuis,
2: en zo is het ook echt.
1: Ja, al doen we het maar voor Zuid-Holland, hè, tegenwoordig. Ja.
3: Maar ik ben heel blij dat jullie er zijn en dat jullie ons promoten.
1: Zeker, dus, en dat blijven we een lengte van jaren doen. Ook voor jullie alle twee natuurlijk.
3: Nou, top.
1: Voor deze afgesproken. Feestje en laat me los. Dankjewel jongens en de goede reis naar huis. En dankjewel dat jullie er waren.
3: Tot de volgende keer.
1: Yo. Goeie.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Drecht-Rolde A16 van noord naar zuid zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot, er is niemand gewond geraakt. Het ongeluk is in de uiterst rechtse tunnelbuis in zuidelijke richting gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat zal door de omvang de afhandeling best lang gaan duren. Het verkeer wordt omgeleid via de A29, maar inmiddels staat er ook al een file. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De Es in Rotterdam. Dat heeft de woordvoerder van de politie aan Rijnmond laten weten. Mensen die niets in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen sinds afgelopen nacht. De maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton aan schadevergoeding betalen aan het voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen, maar die huizen die waren bedoeld voor een daklozenproject. De fraude hield 9 jaar aan. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft in ieder geval ook gezorgd voor een aanpassing in de werkwijze van de gemeente Rotterdam. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van woonruimte. Dat was eerder niet het geval. Een vluchtende man heeft afgelopen woensdag geprobeerd spookrijdend over de A13 aan de marechaussee te ontkomen. Die poging lijkt te zijn gelukt. De marechaussee zag de man rijden op de A16. De wagen viel op door het slingerende gedrag van de bestuurder en het feit dat een van de achterlichten kapot was. Er werd een stopteken gegeven, maar in plaats van te stoppen ging de wagen er vandoor. Uiteindelijk kwam de wagen op de A13 terecht, waar het keerde bij een tankstation en vervolgens terug de snelweg weer opging. Daarop staakte de marechaussee de achtervolging. De man in de auto ging er na een paar honderd meter lopend vandoor, is nog altijd spoorloos. De marechaussee zegt dat als blijkt dat de eigenaar achter het stuur zat, die een hele reeks van bekeuringen kan verwachten. De achtergelaten auto is weggesleept. Dan het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag meer zon. Het blijft droog en het wordt 24, 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Zo druk op de weg op de A2 Utrecht en Bos. 9 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Een kwartier vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht door de Weeksmeer naar de Moerdijkbrug. Bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Malden 6 kilometer file. Een half uur vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Ook door bezoekers aan de Vierdaagse. Dus knooppunt Ewijk en Kuik staat 15 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Drechtse rol de A16 van noord naar zuid zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot, er is niemand gewond geraakt. Het ongeluk is in de uiterst rechtse tunnelbuis in zuidelijke richting gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat zal door de omvang de afhandeling best lang gaan duren. Het verkeer wordt omgeleid via de A29, maar inmiddels staat er ook al een file. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De Es in Rotterdam. Dat heeft de woordvoerder van de politie aan Rijnmond laten weten. Mensen die niets in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen sinds afgelopen nacht. De maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton aan schadevergoeding betalen aan het voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen, maar die huizen die waren bedoeld voor een daklozenproject. De fraude hield 9 jaar aan. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft in ieder geval ook gezorgd voor een aanpassing in de werkwijze van de gemeente Rotterdam. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van woonruimte. Dat was eerder niet het geval. Een vluchtende man heeft afgelopen woensdag geprobeerd spookrijdend over de A13 aan de marechaussee te ontkomen. Die poging lijkt te zijn gelukt. De marechaussee zag de man rijden op de A16. De wagen viel op door het slingerende gedrag van de bestuurder en het feit dat een van de achterlichten kapot was. Er werd een stopteken gegeven, maar in plaats van te stoppen ging de wagen er vandoor. Uiteindelijk kwam de wagen op de A13 terecht, waar het keerde bij een tankstation en vervolgens terug de snelweg weer opging. Daarop staakte de marechaussee de achtervolging. De man in de auto ging er na een paar honderd meter lopend vandoor, is nog altijd spoorloos. De marechaussee zegt dat als blijkt dat de eigenaar achter het stuur zat, die een hele reeks van bekeuringen kan verwachten. De achtergelaten auto is weggesleept. Dan het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag meer zon. Het blijft droog en het wordt 24, 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Heeft druk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 19 kilometer file tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel. Bijna 3 kwartier vertraging. Komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27 tussen Everdingen en Gorkum door werkzaamheden. Op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom Noord staat het helemaal stil. Door een ongeluk is de weg dicht. Omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht nu een kwartier vertraging bij knooppunt Klaverpolder door werkzaamheden. Op de A16 bij de Moerdijkbrug dan weer. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. 20 minuten vertraging door omrijders en 4 kilometer file. Op de A58 Tilburg-Breda 5 minuten vertraging bij Ulvenhout. Een half uur vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Ook door de Nijmeegse Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus wat

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Drechtunnel, de A16, van noord naar zuid zijn 3 vrachtwagens op elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot, er is niemand gewond geraakt. Het ongeluk is in de uiterst rechtse tunnelbuis in zuidelijke richting gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat zal door de omvang de afhandeling best lang gaan duren. Het verkeer wordt omgeleid via de A29, maar inmiddels staat er ook al een file. De politie heeft vannacht 20 mensen op de bon geslingerd voor het overtreden van het gebiedsverbod in de wijk De Es in Rotterdam. Dat heeft de woordvoerder van de politie aan Rijnmond laten weten. Mensen die niets in de wijk te zoeken hebben, konden een boete krijgen sinds afgelopen nacht. De maatregel moet overlast van jongeren tegengaan. Een ontslagen ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet bijna 4 ton aan schadevergoeding betalen aan het voormalige werkgever. Ze liet de familie gratis wonen, maar die huizen die waren bedoeld voor een daklozenproject. De fraude hield 9 jaar aan. Het schadebedrag is gebaseerd op misgelopen huurinkomsten plus rente. De zaak heeft in ieder geval ook gezorgd voor een aanpassing in de werkwijze van de gemeente Rotterdam. Voortaan moeten 2 mensen oordelen over het toewijzen van woonruimte. Dat was eerder niet het geval. Een vluchtende man heeft afgelopen woensdag geprobeerd spookrijdend over de A13 aan de marechaussee te ontkomen. Die poging lijkt te zijn gelukt. De marechaussee zag de man rijden op de A16. De wagen viel op door het slingerende gedrag van de bestuurder en het feit dat een van de achterlichten kapot was. Er werd een stopteken gegeven, maar in plaats van te stoppen ging de wagen er vandoor. Uiteindelijk kwam de wagen op de A13 terecht, waar het keerde bij een tankstation en vervolgens terug de snelweg weer opging. Daarop staakte de marechaussee de achtervolging. De man in de auto ging er na een paar honderd meter lopend vandoor, is nog altijd spoorloos. De marechaussee zegt dat als blijkt dat de eigenaar achter het stuur zat, die een hele reeks van bekeuringen kan verwachten. De achtergelaten auto is weggesleept. Dan het weer. Bewolking en zon die wisselen elkaar af. In de loop van de dag meer zon. Het blijft droog en het wordt 24, 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2. Vooral Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 21 kilometer file en een uur vertraging. Komt ook door de werkzaamheden op de A27 en door de drukte. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens is de weg dicht bij Bergen op Zoom-Noord. Waarschijnlijk duurt het tot 5 uur na een ongeluk met 5 auto's. Omrijden via Roosendaal. Via A59, A17, A58 op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Nieuwlandsdorp staat het stil over 9 kilometer file. Bijna een uur vertraging. Heeft ook te maken met een ongeluk op de A16 bij de Drechttunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: Thijs met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En de tunnelbuis van de Drechttunnel richting het zuiden is weer open. Het duurde langer om de vrachtwagens die op elkaar gebotst waren te bergen, zo zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens betrokken. Die raakten zwaar beschadigd, maar er is niemand gewond geraakt. De tunnel heeft geen schade opgelopen. Op de A16 naar het zuiden en op de omleidingsroute op de A29 naar het zuiden staan inmiddels wel lange files. En de vrachtwagen is vanmorgen tegen een van de tunneltjes rondom de Maastunnel gereden. De wagen paste wel door de grote tunnel van noord naar zuid, maar was te hoog voor de tunnel richting de Pleinweg. De wagen was net te hoog, zodat alleen de laadruimte ontwricht raakte. Via een calamiteitenweg is de vrachtwagen verder begeleid. Het gebeurt wel vaker dat vrachtwagens bij de tunnels voor en na de Maastunnel te hoog zijn. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een man tijdens een ruzie een andere man opzettelijk aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond plaats vanochtend op het terrein van een pakketbezorger. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En dan het weer. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Het blijft droog. En zomers loopt het kwik op naar zelfs 26 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. Het is druk in het zuiden van het land, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. 120 kilometer file in totaal. De meeste vertraging nu op de A2 richting Den Bosch, tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 22 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek en daarom is de weg gesloten tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. En naar waarschijnlijkheid blijft de weg nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 25 minuten file rijden door de wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder doe je er 25 minuten langer over. Tot slot nog de A29 richting Bergen op Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Noemansdorp. 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Ferdy en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Ja, goedemiddag.
2: Driftstad FM.
0: De DZM Show.
1: Leuk dat je luistert. Het is alweer vrijdagmiddag, bijna weekend. En dan is het tijd voor de DZM Show.
3: Ja, Mark en Ferdy zitten er klaar voor. Ik moet eigenlijk zeggen Ferdy en Mark natuurlijk.
1: Nou, zo.
3: Welke van de twee vind jij natuurlijker klinken? Mark en Ferdy of Ferdy en Mark?
1: Ik doe altijd Mark en Ferdy. Oh ja. Maar dat is ook omdat ik Ferdy ben. En dan zet je je naam altijd achterin.
3: Ja, maar als je dat even
1: loslaat. Zo'n brief schrijven ook, toch?
3: Ja, maar als je dat even loslaat. Want het is Bert en Annie. Alhoewel, Annie en Bert klinkt ook wel.
1: Ja, en dan zeggen sommige mensen Ernie en Bert.
3: Ernie. Oeh, dat vind ik wel heel ver gaan.
1: Ja,
3: dat is echt Ernie.
1: Ja, leuk dat je luistert. Het is volgens mij wel prima zomerweer. Niet te warm, niet te koud, denk ik.
3: Ik denk dat dit mijn ideale zomerweer is.
1: Ja, hè? Het is niet in te smeren eigenlijk?
3: Nee, het is wel gewoon warm. En af en toe is de zon ook weg. Er staat een klein windje, maar niet te veel.
1: Ja, lekker hè?
3: Echt genoten op de fiets.
1: Ja. Oh, je bent lekker met de fiets gegaan. Ja, ik moest eraan geloven, want dit was natuurlijk de sluiting van de Brapendrechtse brug. En dat betekent dat ik niet meer met de trein hier naar de studio kan. En dan met de bus het bruggetje over.
3: Gaan we het nog een hoop over hebben, denk ik. Ik kan nog een keer met het pontje, maar dat komt nog wel een keer.
1: Ja. Ik heb vandaag even voor de radioshow 2 uur en 14 minuten moeten reizen in totaal. Ik stond ook nog vast bij die brug hier bij Dubbeldam namelijk.
3: Oh nee.
1: En kijk hoe we vanavond dan daar moeten.
3: Dus de reis
1: is altijd leuk om in Papendrecht in Dordrecht te zijn.
3: Ja. Dus de reis is langer dan de uitzending.
1: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja, nou ja.
1: Nee, maar ik heb net ook even met de moppet over gesproken, dus ik vond het helemaal goed zo.
3: Oh, gelukkig.
1: Ja, lekker hoor. Zullen we maar gaan lekker verder gaan met muziek?
3: Ja, klinkt goed.
1: Wat er lekker in,
3: heb je iets in gedachten?
1: Ja, ik dacht eerst gewoon Magnetic, maar misschien heb jij nog een andere leuke in je hoofd.
3: Nee, leuk. Dat is van de Bauza, toch?
1: Ja, die natuurlijk.
3: Ja, niet te vergelijken met Bowser, de eindbaas van Mario.
1: Een van de zomerhits van dit jaar. Die doen we gewoon, als hij er zin in heeft trouwens. Oh, nee.
3: Het zal toch wel?
1: De hele knoppenkast knalt uit elkaar.
3: Wat is er aan de hand?
1: Dat heb ik gewoon, we hebben meerdere cassettes.
3: Ja, nee, wij hebben backup systemen.
1: Ja, dat komt
3: laten we
1: goed.
3: Gewoon vol.
1: Nee, dat komt helemaal goed. 3, 2, 1, ready for takeoff!
3: Moeten we voor alle nummers doen. Gewoon even wacht.

0: Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Nou, krijg je dan wat, hè? Dat bij de DZM-show hier op de Rechtse FM.
1: Je had hem volgens mij vorige week ook gedraaid. En hij heeft echt heel de vrijdag in mijn hoofd gezeten.
0: Echt? En ik leuk.
1: Nou.
0: Jawel, dat is leuk.
1: Ik ken het nummer dan ook weer net niet goed genoeg. Dus het blijft alleen van ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook het beste stukje.
1: Ja, maar dat heel de vrijdag is wel lang, of Freddy? Ik vroeg me nog af, wij draaien niet zo heel veel van de volkszangers en van dat Nederlandstalig.
0: Ja, dan kun je beter naar bij Oud-Hollands bedoelen.
1: Bij Oud-Hollands. Denk je dat de mensen die dat leuk vinden dan denken van... Ik ben dan een beetje bang dat we een beetje van die na-apen zijn. Dat ze denken van, oh, nou is er eens een bekend nummer en dan draaien ze het wel. Of denk je dat de fans het juist ook leuk vinden? Dat
0: nee,
1: wij dat
0: die mixen toch juist leuk. Ja. Ik bedoel, thuis luister je toch ook verschillende soorten muziek?
1: Ja, zeker.
0: Je luistert ook naar K-pop. Maar ik heb nog geen gelijkenis kunnen vinden tussen Rutger van Barneveld en Twice of zo. Nee, ik zou het niet weten.
1: Nee, ik zou het ook niet weten. Ik zou Rutger van Barneveld wel een keer Golden willen horen zingen.
0: Oh, dat zou mooi
1: zijn. Going up, ja. Met de zon zien zakken in de zee.
0: Goed. Ik weet niet hoe goed zijn Engels is.
1: Race.
0: Ik zou het niet weten. Nee,
1: nee, ja, ik weet, het is niet aardig om te zeggen misschien. Ja. Maar de meeste volkszangers, daar is het Engels matig bij, toch?
0: Ja, maar dat hoef je toch ook niet. Als je een volkszanger bent, hoef je toch ook geen Engels. Ja, die kennen allemaal lekker Nederlands. Makkelijk, toch?
1: Do you have a moment for me is nou niet echt heel geniaal Engels.
0: Of een Duitse variant is wel eens Nederlandstalige artiesten. Die dan denken, Duitsland is ook een grote markt. Ja. Laten we dat even aanboren.
1: Ja. Hoe zou Rutger van Barneveld in het Duits klinken?
0: Rutger van onder Barneveld. Ik möchte. Ik weet het niet meer hoe die vervoegingen zijn.
1: Die zonne. am zeven verzwanzen.
0: Voor ons zwaai.
1: Voor ons zwaai.
0: Nou, mooi. We hebben in ieder geval onze middelbare school gehaald. Dus
1: ik heb niet het examen gedaan in Duits.
0: Ik heb wel het Duits.
1: Oh ja, goed bezig.
0: Ja, goed. Ik wil eigenlijk over iets anders hebben. Er was chaos in pretparkland. Ja, ik ben een pretparkgekkie.
1: Ja.
0: Ja, Foodwatch die is boos dat bezoekers van de Efteling hun bekers onbeperkt kunnen bijvullen met frisdrank. Omdat het ongezond is. Ik heb zo'n tijdje gezien. Dat zijn van die... dan kan je zelf kiezen wat voor frisdrank je wil. Mm-hmm. En dan kan je dus een beker kopen voor... Ik weet nog niet eens wat het was. Ergens tussen de 10 en 20 euro volgens mij.
1: Oh wow.
0: En dan
1: dus
0: kan je heel de dag door kan je dat dan bijvullen. Maar wel even dat je eens in drie kwartier dan mag vullen, zeg maar. Omdat je dan anders voor je hele gezin één zo'n flesje kan kopen natuurlijk. Dat
1: heb
0: je.
1: En nou mag jij. Deze is voor jou.
0: Ja. Oh. Maar zeggen, ja, Efteling wil graag een gezond imago hebben. En dit is eigenlijk het omgekeerde. Dus...
1: Heb ik wel één kritische vraag. Kan je er alleen maar ongezonde dingen mee doen? Of kan je bijvoorbeeld ook sinaasappelsap instoppen?
0: Ja, je kan ook naar het toilet gaan en gewoon water erin doen. Je kan ook onbeperkt water drinken als jij gewoon een beker hebt.
1: Ja, maar daar heb je niet zo'n beker voor nodig. Dat kan je ook met een flesje doen.
0: Dus de gezondste optie heb je eigenlijk al.
1: Ja, maar sinaasappelsap en appelsap...
0: Volgens mij sinaasappelsap niet. Dus
1: nee. En als je er alleen cola in moet doen, dan ben ik het wel met de foodwashers eens, denk ik.
0: Het zijn volgens mij alleen maar van die siroopdingen. Dus ook als je dan je beker eronder houdt, dan zie je zo'n bruine streep en dan wit van dat water.
1: Ja.
0: Ik heb het heel mooi omschreven. Maar ik heb nog nooit sinaasappelsiroop gezien.
1: Nee, ja, maar je kan bij de Efteling vast toch wel ergens verse sinaasappelsap.
0: Oh, dat zou best wel kunnen.
1: Dat zou in zo'n beker dan, maar aan de andere kant, als je dat ook drie keer bijvult.
0: Nou, wie weet, breng eens op gezonde ideeën.
1: Ja.
0: Onbeperkt sinaasappelsap drinken.
1: Het zijn wel
0: drinken.
1: Amerikaanse taferelen, hoor. Zo'n all-you-can-eat emmer.
0: Ik heb het zelf ook nog nooit iemand zien doen.
1: Nee. Nee. Dat is nieuw voor mij.
0: Ik dacht zelf ook niet van, ik drink eigenlijk liefste water.
1: Ja, ik ook.
0: Ik eet dan vooral suiker eigenlijk weer, ja. Dat is dan ook weer de fout.
1: Af en toe wat melk tussendoor.
0: Goed voor borrels, ja.
1: Maar lekker water, niks mis.
0: Ja. Goed, zullen we even lekker de energie erin schieten met wat muziek?
1: Graag gaan we pompen.
0: J-Lo.
1: Wow.
0: Ja, dit is Let's Get Live.

0: Olivier Darte, kan ik heel mooi uitspreken.
1: Ja?
0: Als DJ Olivier Darte.
1: Ja.
0: Van Emma Heesters en Rolf Sanchez.
1: Dat je wel eens of eigenlijk niet?
0: Darte?
1: Ja, Darte.
0: Ik één keer in het jaar, wanneer het wereldkampioenschap weer is, dan doe ik weer een poging. En denk ik van, nou, ik had allemaal beter geen darte worden.
1: Nee, nee, moet je toch iets meer...
0: Maar dan blijf ik in het bord gooien, joh.
1: Nou ja, dat ook inderdaad. Normaal, ik had vroeger, dan hadden we zo'n dartbord aan de schutting hangen. Maar dan gooi je af en toe...
0: aan de schutting?
1: Ja, maar dan gooi je af en toe wel eens naast, ja, in de schutting.
0: Ja.
1: En dan zegt mijn vader, ah, je moet wel een beetje oppassen. Ja, nee, ja, snap ik. Ja. 9 van de 10 gaan ze in het bord, maar af en toe, ik ben ook niet de beste darter.
0: Nee. Ja, je vader wel, hè?
1: Die heeft meerdere 180's gegooid in zijn carrière. Wow. Jazeker. Ja.
0: Knap hoor. En, ja, ik zou het helemaal niet kunnen, joh.
1: Nee, ja, ik heb best wel ik heb best wel een tijdje, bijvoorbeeld 2 of 3 jaar lang, 10 minuten per dag gedart. Gewoon zo, maar gewoon geen enkele keer in de buurt gekomen van 180. Gewoon.
0: Okay,
1: nee, niet voor gemaakt.
0: En dat vind ik altijd het meest erg als je dan helemaal niet goed bent. Op een gegeven moment dan, je gooit wel wat pijlen in het bord. Dus je score gaat dan een beetje naar beneden. En dan moet je gaan finishen in zo'n dubbel.
1: Ja.
0: Dat is niet te doen.
1: Dat is dan
0: altijd,
1: ergens...
0: Je komt altijd de dubbel 1 uit.
1: dat ja. En dan gooi je in de 1. Oh, beurt voor
0: ja,
1: mij.
0: Ja, klaar.
1: Dan kom je wel aan je stappen.
0: Ja. Getallen, ja, je zou 1. Ja, ik heb gelijk nu al 25, 50 in, 100 en 200 in mijn hoofd. Weet je waar ik dan aan refereer?
1: Ik vond die met die vogels vond ik mooi.
0: Ja, het gaat over de eurobiljetten.
1: Ja.
0: Je kan nu stemmen op je favoriete ontwerp online. Ja, ik weet niet, de Europese Unie, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, welke website. Maar ik heb wel zo'n website gevonden waarbij je dus alle briefjes weer kan vinden. Er zijn in totaal, ik kan ze nu tellen, 10 ontwerpen voor alle briefjes.
1: Okay.
0: En dan kan je dus stemmen op welke je het leukste vindt. En ja, je zei al heel veel vogels, hè?
1: Ja, die vogels vind ik leuk.
0: Ja, er zijn er best wel wat met vogels.
1: Wat hebben ze? Ze hebben bekende Europeanen, rivieren en vogels.
0: Oké. Okay. Ja, ik zeg er nog wel eentje en andere. Dat is Design AHA. Dat is van Studio Joost Grotens. En zij hebben aan de voorkant hebben ze inderdaad al die bekende Europeanen, zeg maar.
1: Ja.
0: Hebben ze dan zitten. Maar op de achterkant hebben ze dan of een toespreekzaal of op het briefje van 50 een bibliotheek. Ik vond het zo verwarrend. Volgens mij zat er ook eentje zo'n kantoor. Ik moest gelijk denken aan zo'n kantooroverlegruimte. Ja, ik weet niet of je daarmee wil betalen.
1: Nee, ja. Ja, ik zit er hier ook doorheen te scrollen. Ik zie ook bijvoorbeeld een park. Ja.
0: Ja, dat is die van 200 dan. Dat is een park.
1: Zo, je hebt ze goed.
0: Ja, nee, ik heb het helemaal ook veel die ontwerp hoor.
1: Maar wie staat er aan de andere kant? Ik ken die beste meneer of mevrouw niet.
0: Nee, dat heb ik ook bij een hoop mensen. Maar dat is misschien eigenlijk wel goed dat we juist meer gaan verdiepen in de andere Europeanen, Mark.
1: Ja, nou, we gaan erin duiken.
0: Ja, dus ja, je kan nog in ieder geval stemmen online. De nieuwe bankbiljetten dan. Voor de Europese Unie, voor de euro. Dan gaan we maar verder met Sonmieu. Dit is Multicolor. Ik dacht, ja, als je toch allemaal kleurtjes ziet van die briefjes, hè?
1: Is dit Isaac Newton of niet?
0: Komt hij uit Nederland? Of uit Europa? Denk het niet, hè?
1: Engeland misschien?
0: Ja, dat lijkt wel Washington. Maar nee, dit is, hoe heet het? Mozart?
1: Oh, Mozart!
0: Ja, natuurlijk. Die hebben ook zo'n kapsel.
1: Oh, vandaar achter die piano. Nee.

0: 2010 zoiets weten hebben?
1: 2012.
0: Ja, zoiets, hè? Beauty and the Beat, Justin Bieber en Nicki Minaj. Zoals sommige mensen zouden zeggen, Nicki Minaj.
1: Ik zei net, net voor de grap, gooi er een beetje zet in. Het doet er een beetje aan denken. Hè,
0: is
1: aan
0: die drop, hè, ja.
1: Het is ook geproduceerd door Zet, dus dat verklaart.
0: Ah, vandaar. Ja. Ja, en die nummers die zijn een beetje teruggekeerd, ook bij de jongeren van tegenwoordig. Omdat Justin Bieber die deed op Coachella zijn optreden. En dan dit soort nummers van vroeger, daar speelde hij dan zo af.
1: Oh.
0: En de mensen van de jongeren van nu, die pakken dat ook weer op. En die vinden dat ook weer leuke nummers.
1: Dit is wel hele unieke muziek.
0: Ja, ja, ja.
1: Over unieke muziek gesproken... Halleluja.
0: Halleluja, wat? Oh. Dan bedoel je de halftime show, hè?
1: Ja, dan bedoel ik de halftime show van Justin Bieber onder andere.
0: Ja, hè? Ja, ik vond het heel apart. Ik had natuurlijk als kopkaal was gehoord. Dat is zijn huidige kapsel.
1: Ja.
0: Vroeger had hij echt een Bieber-kapsel. Ja, dit is alles boven een Bieber-kapsel.
1: De bever.
0: Ja.
1: Dat duurde lang. In de zin van...
0: Het optreden?
1: Nou, gewoon alles.
0: De hele halftime show bedoel je van het wereldkampioenschap voetbal afgelopen zondag?
1: Of tenminste, het was 11 minuten, dus het was eigenlijk veel te kort. Maar je zat te kijken en je denkt van, poh, ben ik pas op de helft?
0: Het schijnt dat al die artiesten gratis daar naartoe gegaan zijn.
1: Oh?
0: En de vraag is nog steeds, is Madonna daar wel of niet geweest?
1: Of
0: is er gewoon een zonnebril op? Ja, het kan net zo goed iemand anders zijn.
1: Dat zou zomaar iemand anders geweest kunnen zijn. Ja, inderdaad.
0: Ja, ik weet het niet. Ik vond het heel gek. Maar ik was naar die halftime show gewoon gelijk naar bed gegaan toen.
1: Ah ja.
0: Ik dacht, morgen weer aan het werk.
1: Ja, ja, en de wedstrijd voetbal, daar was volgens mij ook niet echt heel veel aan.
0: Het was heel agressief. En dat is wel, dat is wel vaker tijdens zo'n wereldkampioenschap finale.
1: Ja.
0: Toen dat wij tegen Spanje moesten een aantal jaar geleden, was het ook al een beetje... dat is die bekende ninja-trap van de Jong.
1: Ah ja.
0: Ja, dat was ook
1: rood inderdaad. Volgens mij was dat de laatste rode kaart sinds dan deze finale.
0: Hebben goed ons best gedaan.
1: Wat ik jammer vond als laatste is dat Chris Martin van Coldplay zat er wel in. Maar je moest heel goed zoeken.
0: Echt?
1: Ja.
0: Wat waar?
1: Ja, aan het eind.
0: Met
1: de verrekte kinderkoor.
0: Oh joh.
1: Toen zaten ze allemaal binnen en dan zat Chris Martin tussen die kinderen. Love and peace en...
0: Ik heb die helemaal niet gezien.
1: Nee, ik snap niet dat...
0: Moet hem wel draaien om een beetje een troost te geven? Of ik heb een ander nummertje klaarstaan.
1: Nou ja, en BTS was er ook. Een stukje K-pop, die deden Dynamite. Aardig.
0: Ja, dat vond ik gewoon leuk.
1: Maar ik dacht, als je Chris Martin van Coldplay daar toch hebt... en je hebt BTS...
0: Ja.
1: Dan is
0: een nummer wat ze bij elkaar hebben.
1: Dan is My Universe. Dat is ook nog verbindend. You are my universe.
0: Precies.
1: Ik vond het een no-brainer. Maar blijkbaar dachten ze van... nee, we doen Dynamite en we laten Chris Martin... gewoon tussen een kinderkoor even Love and Peace zingen.
0: Nou, dan doe je. Welkom bij de Drechtstad Kampioenschap. En we hebben hem hoor. Ja hoor. Chris Martin en BTS komen hier live zingen. Dit is My Universe. Yeah.

0: Waar komt de quiz vaak, Mark? Hoe vaak heeft die call on me gezegd? Die hebben niet geteld.
1: Oké, ja, dan hoef ik het ook niet te antwoorden.
0: Ik ga iemand anders opbellen.
1: Eric Prits, een call on me. Bij de D-Stem Show, de Rechtstad FM. Leuk dat je luistert. Het is vrijdagmiddag. Dat betekent dat het bijna weekend is. Maar niet voordat we hebben gebeld met...
0: de moppetapper van de Drechtsteden. Zoals ze zelf al aankondigen natuurlijk.
1: Ik vond hem vorige week goed. Vorige week zat er echt een... Ja, wat was er?
0: Wat was het nou? Dat was iets met de stalling van Pythagoras.
1: Oh, de fietsstalling van Pythagoras. Die vond ik leuk. Oh ja.
0: Waar parkeert een wiskundige zijn fiets, was het toch?
2: Het ene hert van moppetapper van de Drechtsteden.
0: Nou, goedemiddag.
2: Goedemiddag, er is weer een week voorbij gevlogen. En ik heb het een en het ander meegekregen van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar die is wel verschrikkelijk lang, zeg.
0: Ja.
2: Er zijn mensen die hebben 4 dagen gewandeld en ze waren nog steeds in Nijmegen.
0: Hey.
2: Maar moet gezegd, wel 4 omliggende plaatsen doorgewandeld natuurlijk, waaronder de 7 heuvelen. Heb je conditie, doe volgend jaar gerust mee. Er was er nog eentje aangehouden, die deed mee met de auto. De politie zei, u bent een gevaar op de weg. Hij zegt, ja dat klopt, daarom rijd ik ook op de stoep.
0: Oei, oei, oei.
2: En mensen gaan steeds beter de best doen voor de huisdieren. Met al die hittegolven van tegenwoordig. Ik heb 13 autoruiten ingeslagen en ik ben geen hond tegengekomen.
0: Oh.
2: Veel mensen zijn al vertrokken naar hun vakantiebestemming. Na de vakantie gaan we het helemaal beleven met de brugafsluitingen. Het is nu nog rustig. Maar de afsluiting van de Papendrechtse brug en vrachtwagenchauffeurs mogen ook niet meer over de Merwedebrug.
0: Oh.
2: Er wordt tijdelijk een baan afgesloten op de Moerdijkbrug. Ook een vertraging van een uur. Vrachtwagenchauffeurs rijden kilometers om in de andere wegafsluiting aan te sluiten in de volgende file. Goed bezig.
0: Wat grap.
2: Laat het je weekend en vakantie niet bederven. Alleen via Schiphol heb je nog vrijbaan. Allemaal een prettig weekend en ga je op vakantie. Maak er een mooie tijd van.
0: Ja, en heel veel succes, truckers en mobilisten hier in de regio, hè?
1: Nou, dat vind ik mooi dat je dat zegt, Freddy. Ja. Prettig weekend, mobtappers!
2: Prettig weekend! Hoi, hoi!

0: Ja, Tino Martin. En als je vraagt in welke kamer Mart nou weer zit, dan zit hij in de hoogkamer. Met de hartslag van de stad. En zo is er weer een bijna een einde aan het eerste uur van de Deze Dimps.
1: Ja, zit er net een beetje ritme in. Gaan we er even tussenuit.
0: Ja, we hebben er een ritme gehaald. Hè, door het, nee, het nieuws is belangrijker dan onze muziek en ons praatjes. Toch?
1: Nou.
0: Niet per se gezelliger, maar...
1: Nou.
0: Ja, dat is wel een hele hoge dunk, Mark.
1: Zometeen
0: hoe gaan we dat waarmaken, dit volgende uur?
1: Ik heb Julia Michaels en Pitbull klaarstaan.
0: Oh, maar dat is wel heel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is lekker. Even kijken. Ik had iets van Jessie J gehoord. Heb jij dat toevallig ook gehoord?
1: Nee.
0: Iets met meezingen en zo? Nou, daar kunnen we misschien zometeen nog even voor hebben. Dat is wel
1: zometeen.
0: Leuk. Ja. Even kijken. Het leek me wel leuk om... weet je hoe lang levitating is? Als je namelijk even geen time hebt.
1: Ja, dat stopt er maar in, joh. Daar komen we.
0: Ja, hè?
1: Ja, Dua Lipa kan altijd.
0: Ja, toch?

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. De republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file in de regio, onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam, want er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom is je vertraging tussen Breda en Dordrecht 30 minuten. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder 30 minuten extra. Op de A29 richting Bergen op Zoom sta je even stil tussen Barendrecht en afrit Nieuwmansdorp. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM.

0: Lady Gaga, Beyoncé bij de Deze Time Show op de Rechtstad FM. Een hele goede middag.
1: Ja, gelukkig weet iedereen nog wat een telefoon is. Want iedereen heeft hem nog in zijn zak.
0: Ja, iedereen heeft hem nog.
1: Dat is een andere variant dan destijds, denk ik. Of zou dat dan net in de tijd van de smartphones zijn?
0: Deze telefoon, ja, toen 2009.
1: Oeh. Ja, dat was net 2 jaar zo'n echte smartphone.
0: Zo, net zo'n ding
1: dat
0: uit,
1: ja. Had je nog alleen maar van die apparaten waarbij er zo'n hard plastic toetsenbord onder zat. Ja. Of zo'n uitklaptelefoon. Die komen nu weer terug natuurlijk.
0: Wat ik wel interessant vind, is als je nu aan echt de jonge generatie vraagt, doe eens zeg maar het gebaar van bellen na. Dan doen ze niet meer de standaard, zeg maar, dat je een horen namaakt
1: met
0: je.
1: Met een ping naar beneden met een duim omhoog, zeg maar.
0: Zo zou ik het doen van hallo, dat je die horen opneemt.
1: Ja.
0: Maar die mensen die denk ik gewoon een vlakke hand tegen de...
1: Ja, maar de telefoons die zij kennen. Dat is gewoon een vierkant of een rechthoek, hè?
0: En zo heb je ook altijd het opslaan-icoontje in Microsoft Word of weet ik veel.
1: Ja.
0: Dat is zo'n floppy disk.
1: Ja.
0: En volgens mij zijn er ook steeds meer mensen die dat gewoon als het opslaag vierkantje zien. Ja, dat is het icoontje van opslaan, maar dat een floppy disk is.
1: Ja, hoe moeten we die veranderen dan?
0: Wat zou het moeten worden? Hoe zou je een leuk icoontje voor iets opslaan kunnen bedenken?
1: Waar slaan mensen tegenwoordig dingen op in de cloud? Gewoon een wolkje?
0: Een wolkje? Oeh, maar ik zie rechts onderin zie ik ook op deze computer zo'n wolkje met een kruis erdoor. Dat ik denk van, of we daar nou zo heel erg vrolijk van worden, dat weet ik ook weer niet.
1: Over wolkjes gesproken, over een half uur het weerbericht.
0: Ja, dat is een goede brug. Hey, ik ben heel enthousiast dat het weekend begint. En als je goed luistert, dan is Julia Michaels ook heel enthousiast. Luister maar mee. Yay. Je hoort haar nu met Worst in Me bij de Daytime Show.

0: Gewoon even zin in Down Under van Men at Work. Je denkt dat praat hij er doorheen, maar ze gaan vanzelf weg. Niks aan te doen, het gaat wordt vanzelf helemaal stil.
1: Men Down Under. Ja. Terwijl de Australianen.
0: Ja, Australische band inderdaad. En het bestaat nog steeds. Volgens mij zit er maar één member in op dit moment. Dus dat is
1: een soort van verlaten Discord server.
0: Ja, dat is niet Men at Work, maar Man at Work. Gewoon met een A in plaats van een E. Maar Colin A, er staat tot met Current. Dus dat wellicht als je daar van houdt.
1: Dan hij houdt de hoop nog leven.
0: Ja, hij is er nog. We gaan de bendel doen, Freddy. Dat betekent dat we gaan raden welk nummer uit 2003 je nu hoort.
1: Oké. Ik heb er één in mijn hoofd.
0: Oh, echt waar?
1: Ja. Tot nu toe zou nog kunnen.
0: Ja, ik denk niet dat er heel veel gaat veranderen eraan.
1: Is er nog een gok?
0: Weet je wat? Ik zet de microfoons uit. Ja, ik zet de microfoons uit, gaan wij even overleggen.
1: Zou het...
0: Nou... Ik zou het heel knap vinden. Het zou inderdaad kunnen, maar ik vind ook wel een hele verre gok of zo.
1: Ja, dat klopt ook.
0: We gaan gewoon vrolijk door. Wellicht is het goed, wellicht niet. Ik denk al dat het goed is.
1: Ja, ik heb het goed.
0: Dat vind ik echt heel knap. Freddy zit er goed in vandaag.
1: Ja hoor. Ja, toch?
0: Hoe klinkt het als er instrumenten bij komen? Dan klinkt het zo.

0: Ja, dat denk ik ook wel. Nog een hintje. Misschien dat dit je wat zegt. Dit zegt me dan weer heel weinig eigenlijk.
1: Nou, dan komt nog even.
0: Maar dit is de officiële intro. Daar komt-ie. Ja, ik vind het echt heel knap, hè. Die had hem gewoon...

0: De nieuwe Rondé heet Oh My God. En het is gewoon weer Rondé. Je hoort het gelijk, maar het is toch nieuw. Maar het is toch bekend, maar het is toch nieuw.
1: Het is dezelfde sound. Het lijkt me ook best wel lastig van... wil je dat wel of niet wijzigen?
0: Ja.
1: Stel je wijzigt dat, vinden andere mensen dat oké. Want Rondé was natuurlijk ook bekend van het nummer Run.
0: Mm-hmm.
1: Dat was echt een stuk rustiger. Dat was weer een hele andere sound.
0: Maar ook alweer de stem van Ricky die het dan compleet maakt. Heel erg leuk.
1: Ja.
0: Ik heb meer nieuwe muziek voor je. Deze is van Charlie XCX. Die heet Camera. Zometeen het lokale nieuws. Het weerbericht. Kijk daarnaar uit, zou ik zeggen. Maar luister eerst even goed naar de nieuwe Charlie XCX.

0: listening me.
1: Charlie XCX. Ik open net @hupapendrecht.nl.
2: Ja.
1: Ik heb nog nooit zoveel bruggen op één pagina gezien.
2: Ja, heel veel bruggen, ja. Er valt heel veel over bruggen in de regio.
1: Gaat het nog voorbij komen in het lokale...
2: Uiteraard. Nou, begin het eigenlijk gelijk mee.
1: Ja, nee, eerst even...
2: Na het weer.
1: Oh, ja, na het weer. Ja, oké. Nee, anders zijn we helemaal in de war. Rechtsstand FM. Half 5, tijd voor het lokale nieuws.
2: Nou, Mark, ik heb mijn brug op. Hey, vanmiddag met temperaturen tussen de 24 en 25 graden is het aangenaam zomerweer. Vanavond is er ruimte voor de zon. Vannacht komen brede opklaringen voor bij minima tussen de 14 en 16 graden. En staat er weinig wind. Morgen zijn er flinke perioden met zon en volgt een vrij warme zomerdag. De temperaturen stijgen naar zomerse waarde van 25 tot 26 graden. En dan blijft de hele dag droog.
1: Oeh.
2: Lekker zomers weer dus.
1: Ja, ik vind het heerlijk. Ik zei het net al, heerlijk weer.
2: Ja, lekker aangenaam.
1: Ja.
2: In het nieuws. Ja, spannend allemaal met die brug in de regio. Rijkswaterstaat voor deze week tijdens 4 nachten aanvullend onderzoek uit naar de Merwedebrug.
1: Ja, bij Gorinchem.
2: Ja, er worden staalmonsters genomen. Dus ik hoop niet dat die onder je bed komen, die staalmonsters. Er worden staalmonsters genomen uit de bogen van de brug om de technische staat van de constructie te beoordelen. En tijdens die werkzaamheden blijft in de rijrichting waar wordt gewerkt, is één van de twee beschikbaar. Dus het is even iets krapper. Aankomende nacht is dat, tussen 7:30 en 8:00 PM. En morgen ook. En op zondag ook iets eerder.
1: Ja, wat is er toch een hoop aan de hand met alle bruggen hier in de regio. Ik zag ook nog een ander. Ik zie nog twee andere artikelen. Eentje is dat de camera's voor de handhaving geplaatst zijn.
2: Ja, want dan mogen dus niet bij de Papendrechtsebrug, dan mag helemaal niks meer overheen. Bij de Merwedebrug.
1: Oh ja, dit weekend worden ze geplaatst.
2: Ja.
1: Dan is de vraag hoe of wanneer of wat ze gaan handhaven. Maar het is in ieder geval de bedoeling dat vrachtwagens daar niet meer overheen gaan.
2: Ja, want afgelopen weekend werd bekend van er zijn bepaalde scheurtjes ontdekt. Of het is niet veilig genoeg om die vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem daar te laten rijden. Maar ja, vrachtwagenchauffeurs denken, ja, ik moet toch ergens heen. Ik moet sowieso omrijden vanwege die brug hier, die gesloten is. Dus nu gaan ze camera's plaatsen.
1: Ja, ik ben er maandag ook overheen geweest. Niet met mijn vrachtwagen, maar gewoon met mijn leaseauto.
2: Oh, heb je toevallig even in je tuin een vrachtwagen?
1: Nee, ik dacht dat mag niet. Hè. En je zag inderdaad best wel wat vrachtwagens, maar je zag ook nog geen borden bij de brug. Dus er stond geen enkel bord van verboden voor vrachtwagens.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat ze dat allemaal nog geregeld hebben.
2: Ja.
1: Ik zag nog een ander artikel op rwpaandrecht.nl, maar dat is samen met Rijnmond gedaan. En de titel is daar: Merwedebrug kan morgen instorten.
2: Ja,
1: bouwdeskundige noemt risico heel reëel. Maar ik denk dat dat een beetje een clickbait titel is. Want als je verder in het artikel leest, dan staat er: wat er met de Merwedebrug gaat gebeuren, durft ook hij niet te voorspellen. We werken met waarschijnlijkheden. Het kan zijn dat de Merwedebrug morgen instort. Maar het kan ook zijn dat het pas over 10 jaar gebeurt.
2: Ja, kan dat niet altijd.
1: Dus ja,
2: er kan altijd iets gebeuren waardoor zo'n ding instort.
1: Het kan altijd gebeuren.
2: Kan altijd.
1: Dus de titel is wel een beetje clickbait, maar het is goed dat er goed naar gekeken
2: het
1: wordt.
2: Het kan ook zomaar zijn dat de volgende minuut dat de studio uitgaat.
1: Ja, of dat er opeens een auto in de pui komt rijden. En dat we de nieuwe meme worden. Dat kan allemaal.
2: Nee, maar veiligheid voor alles, dat is sowieso goed. Ja, dan heb ik heb nog eigenlijk een ander nieuwtje over de brug, maar dat kan nou eigenlijk overgeslagen worden.
1: Oh, nou ja, is dat zo?
2: We hebben wat duizenden klanten van afvalverwerker Netwerk, die gaan per maand tijdelijk meer betalen voor de inzameling van bedrijfsafval. En dat is vanwege de afsluiting van de Papendrechtse brug.
1: Ja.
2: Ja, en dan toch als laatste een beetje, ik heb een positieve afsluiter.
1: Oh, leuk.
2: Wil je in 15 minuten alles leren over de kalkoen en de pauw? Kom dan luisteren en meedoen tijdens het dierenkwartiertje bij Weidzicht. En het is op het Vogeleiland. En bij slecht weer verplaatsen ze naar de klimaatzone en stadsboerderij. Maar dat zal morgen niet het geval zijn. Het is morgen tussen 3:30 en 4:30. Meer informatie, weidzicht.nl. En bedankt Dordrecht.net voor het leuke tipje.
1: Denk jij dat je de geluiden van een pauw en een kalkoen uit elkaar zou kunnen houden?
2: Tussen een kalkoen en een?
1: En een pauw. Dat is wel de kalkoen en de pauw, toch?
2: Een kalkoen is echt een harde gobbel.
1: Ja?
2: Een pauw. Die doet dan meer...
1: Zal ik er eentje laten horen? Moet jij raden welke het is? Dan hoop ik niet dat er reclame tussen komt. Want anders, ja, dat zal je net zien natuurlijk.
2: En ook geen overping. Dat is een kalkoen.
1: Hey. Goed bezig.
2: Combi, magnetron.
1: We gaan toch even testen. Ik ben toch benieuwd of jij het eruit kan halen. We wachten wel even, joh. Tijd zat. Even kijken. Is dit een pauw of is dit een kalkoen?
2: Nou, dan moet wel een hele zieke kalkoen zijn, dus dat is een pauw, denk ik.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Hey!
1: Laten we maar naar het weekend gaan.

0: ik had best wel zin in dit nummer, maar er wordt redelijk ingescholden. Nou heb ik een clean version gevonden. Dus dan zeggen ze niet meer, modder weet ik, maar dan hoor je...
1: Maar aan het einde hoorde je hem nog, hoor.
0: Nee, ja, maar dat is ook een beetje... Ja, is dat... Nee, ze zeggen modder... En dan is het goed, want dan weet niemand waar het over gaat. Over niemand weet waar het over gaat gesproken. Ik vind het een leuke show tot nu toe.
1: Ja, gezellig joh. Lekkere energie. En dat betekent alleen maar veel goeds voor het weekend.
0: Ja, jij had nog...

0: kleuren?
1: Want eigenlijk zijn zwart en wit dan weer geen kleuren, hè?
2: Nee, ja, ik heb volgens mij ook al een blauw shirtje en een beetje groenig en een beetje oranje en weet ik wat allemaal.
1: Ja.
2: Daar roleer ik een beetje mee.
1: Maar bijna allemaal wel een beetje grijs.
2: Ik vind wel altijd lastig, wel een beetje, ja, klopt. Ik vind heel net, vind ik moeilijk. Wat draag jij aan naar werk?
1: Ja, dat is voor mij niet heel netjes. Dus meestal zo'n broek als dat ik nu aan heb, zeg maar. Ik weet niet wie dat kan omschrijven.
2: Oh ja.
1: Het is geen spijkerbroek, maar het is een beetje wat dunner voor in de zomer.
2: En dan een t-shirtje of een overhemdje of
1: ja, t-shirt eigenlijk,
2: polo.
1: Ja.
2: Okay.
1: We hebben geen nette kleding eigenlijk. Dat was 20 jaar geleden volgens mij wel anders bij die organisatie.
2: Ja.
1: Maar dat is geleidelijk is dat wat informeler geworden.
2: Oh ja, ja.
1: En als iedereen dat doet, ja, dan voel je er ook wel oké bij.
2: Ja, dan is het prima, hè?
1: Ja.
2: Ik had laatst wel een bedrijfsevenement en dat was business casual.
1: Oh, ja, er zitten twee knallende woorden in mijn hoofd.
2: Maar dat is niet casual.
1: Casual en business, ja. Maar
2: blijkbaar was een overhemdje gewoon goed en gewoon een nette spijkerbroek.
1: Oh ja,
2: dus
1: ja, ja, gewoon dat... net pak, alleen dan gewoon je nette pak uit.
2: Ja.
1: Dat eigenlijk, ja.
2: Dat vind ik mooi beschreven.
1: Ja, business casual.
2: En wat doen wij op werk? Meestal overhemdje of zo'n polo shirtje.
1: Oh ja.
2: Maar ik kan er ook prima gewoon met een t-shirt. Ik doe de laatste tijd een t-shirt met een overhemd, maar dan doe ik mijn overhemd niet dicht.
1: Ja.
2: Dat ziet er dan een beetje... Volgens mij voelt dat een beetje als een dertiger die net doet alsof hij in de 20 zit.
1: Maar ik zit hier met zo'n petje andersom op. Ja,
2: ja, oh ja, dat soort dingen. Maar nu het zegt, jij bent ook wel...
1: Yo, zo, what's up, boys?
2: Ja, zo'n leraar die denkt dat hij nog...
1: lekker skaten. Ja.
2: Zo'n leraar die denkt dat hij nog mee kan met de jeugd.
1: Ja, maar goed, ja, qua kleuren. Ik heb zelf ook niet echt heel veel gekleurde shirts. Maar dat is ook als het je aan gaat doen, dan kan je wel details zien die je liever niet wil zien.
2: Oh ja.
1: Dus het is ook weer slim om een beetje af te kleden, hè? Dus als iemand opeens vraagt van, hey, wat doe eens een kleurtje aan? En ik denk van, nee, soms wel even opletten.
2: Ja.
1: Volgens mij als je op een gegeven moment, ja, we zijn er nog niet, maar als je over de 50 bent, volgens mij hoef je nergens meer aan te trekken. Je kan gewoon een wit shirt aan doen, weet ik veel wat, met een gek logo. Drek en bolzie, het maakt niks meer uit. Het ziet er allemaal prima uit.
2: Ja, dat is waar, ja. Ik heb een beetje het omgekeerde probleem. Als je een overhemdje aan hebt, dan is een beetje buik wel fijn of zo.
1: Oh,
2: want anders, dan gaat anders gaat het allemaal rafelen. Dat, toch?
1: Als het gaat rafelen?
2: Ja, dan stop je het wel in je broek, maar dan komt er zo'n bubbel uit.
1: Oh.
2: En dat is dan geen buik, maar dat is gewoon omdat die niet... Als je gaat... Nou ja, goed.
1: Heb je een riem aan?
2: Ja, dat wel.
1: Oké. Okay.
2: Maar daar heb ik wel extra gaatjes bij moeten prikken, want... ja. Nou ja, goed, dat is misschien weer iets...
1: Ja, maar die riemen zijn ook 3,80 meter tegenwoordig.
2: Ja,
1: die dingen.
2: En dan prik je er een gaatje bij. Dan denk je, oh, dan past die wel. Maar dan moet er toch nog een gaatje extra bij. Want anders, ja, ik red het gewoon niet. Maar goed, je broek blijft wel zitten. Dat scheelt.
1: Lekker. Nou, kom hier gezellig gaatjes prikken. We gaan lekker eens bewegen. Met je actienummer erin misschien?
2: Ja, nou, ja, zeker. Ik heb hem klaarstaan. Foxes samen met Zed. Helemaal los met Clarity. Vlak voordat het weekend gaat beginnen.
1: Ik heb het in de gaten.

0: nieuwe Marco Schuitmaker heet Loesoe. Verder jouw eerste reactie.
1: Nou, gaat echt helemaal Loesoe. Ik vind hem steeds een bijzondere combo, hoor. Daar hangt weer van die Nederlandstalige muziek. En Loesoe is wel best wel wat straattaal.
0: Ja, Loesoe en hebben we geen doekoe. En,
1: ja, we hebben door even ook een nummer Zomernacht in Griekenland. En dan gaan ze niet Loesoe in Griekenland, hoor.
0: Nee, inderdaad. Ik vind het een leuk nummer. Het gaat alle kanten op vandaag. We hebben een stukje K-pop gehad. Maar dan hebben we ook opeens Marco Schuitmaker. Maar dan hebben we ook weer Z. Ja, en dat houdt
1: BTS
0: niet op.
1: En Coldplay in de studio.
0: Ja, hadden we die in de
1: voor
0: studio?
1: Voor het wereldkampioenschap Dylan het rechtstreeks.
0: Ah ja, inderdaad. En dan hebben we ook nog Amy Winehouse. Nu.

0: Amy Winehouse samen met Mark Ronson ook. Valerie, uit 2007 alweer.
1: Dat is 7 jaar voor Uptown Funk.
0: Was dat 2014?
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Ja, dat gaat hard zo. Ik wil vandaag afsluiten met een experimentje. Ik heb een nummer uit een videospel wat ik heel goed vind.
1: Oh ja.
0: En het is ook een beetje orkestraal en een beetje klassiek. Dus ik ga gewoon eens 2 minuten dat nummer laten horen als afsluiting vandaag. Soms sluit ik wel eens af met gekke K-pop of met... En vandaag gaan we dat eens proberen. Dus ik ben benieuwd of...
1: Ja, het is wel een bekend spel.
0: Het is Donkey Kong Country 2.
1: Oh ja.
0: En dat is gecomponeerd door David Wise. En het nummer heet Sticker Bush Symphony. En ik vind hem echt heel leuk. Het is gearrangeerd door Kumu. Die ken jij wel. Die heeft allerlei videospelletjes. Dus dat is de laatste voor vandaag. Maar eerst moeten we hem nog afsluiten. Volgende week zijn we er even niet.
1: Nee.
0: Juist vakantie. Ik heb werk.
1: Ja.
0: Maar dan zijn we daarna gewoon toch weer.
1: Ja, dan komen we gewoon weer fris en fruitig terug. Hier op de FM of de DHB Plus of online.
0: Waar je ook maar luistert. Ik heb er nu in ieder geval al zin in. Een heel prettig weekend gewenst. En geniet een beetje misschien van Sticker Bush Symphony.
1: Fijn weekend!

0: Radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. Republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Born en Meerse is je vertraging daarom 15 tot 20 minuten. Een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen, die is dicht tussen Steenberg en Bergen-op-Zoom-Noord. Dat komt door opruimwerkzaamheden en politieonderzoek na een ongeluk. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De politie verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. De A16 richting Rotterdam vanwege wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug vielen tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 30 minuten op onthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. Daarom sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: files nemen af in het zuiden van het land, maar het verkeer loopt nog vertraging op de A2 richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk tussen Urmond en Meersen. De weg is weer vrij, maar je doet er 10 minuten langer over. Op de A4 richting Rotterdam is de weg gesloten tussen Steenbergen en knooppunt Sabina na een ongeluk. De politie doet onderzoek en je kunt het beste omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid is de weg nog dicht tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, werkzaamheden op de Moerdijkbrug zorgen voor vertraging tussen Breda en Dordrecht. 9 kilometer met 30 minuten oponthoud. De A17 richting Dordrecht, want ook hier sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 20 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree. 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. De republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. De files nemen nu snel af, maar het blijft druk op de A16 richting Rotterdam vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is daar dicht en tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 25 minuten langer over. Hierdoor is het ook druk op de A17 richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Betekent dat 15 tot 20 minuten vertraging. De A58 richting Eindhoven, want er staat een kapotte auto tussen Moergestel en Oorschot. 6 kilometer met 15 minuten op onthoud. En tot slot de A4 richting Antwerpen, want die is dicht voor politieonderzoek tussen Afrit Tholen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17, de A58. Nou, Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 7 uur zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Enige.

0: naar de laatste files van de avondspits. En dat is onder andere op de A4 nog, richting Rotterdam. Tussen Dinteloord en knooppunt Sabina was de weg dicht na een ongeluk. Het verkeer wordt nu via de vluchtstrook geleid, maar je doet er 10 minuten langer over. Naar verwachting gaat de weg weer open om 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht veroorzaakt dat een vertraging van 15 minuten. En door die werkzaamheden sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra. En dan nog 10 minuten vertraging op de A29 richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio. Oh.

0: van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. En republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 richting Rotterdam. Die is tussen Dinteloord en knooppunt Sabina afgesloten geweest na een ongeluk. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A16 richting Rotterdam. Er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: Van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. Republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanavond. Vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden. Ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon. Blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft afgelopen maandag een 22-jarige Rotterdammer aangehouden voor smishing, het oplichten via sms-berichten. De verdachte was in bezit van een grote hoeveelheid telefoonnummers, maakt de politie vandaag bekend. Van 1 juni tot en met 4 juli stuurde de man 740.000 sms-berichten, waarin hij zich onder andere voordeed als de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De man werd op heterdaad gepakt omdat hij op dat moment bezig was met de sms'jes te versturen. Bij smishing doet een kwaadwillende zich bijvoorbeeld voor als een postbedrijf dat een pakketje van je heeft waar nog inklaringskosten voor betaald moeten worden. Via de inloglink worden vervolgens dan de bankgegevens gestolen. Bij een ongeluk op de Schulpweg in Rotterdam-Charloos is een wielrenner zwaar gewond geraakt. De wielrenner botste op hoge snelheid op een andere fietser en moest worden gereanimeerd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Voor het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen. De wielrenner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. En bij een ruzie op de Celsiusstraat in Berkel en Roderijs heeft een postbezorger tijdens een ruzie een collega aangereden met een bedrijfsbus. De aanrijding vond vanochtend plaats op het terrein van de pakketbezorgingsdienst. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De forensische opsporing doet onderzoek. De bestuurder van de bestelbus is gevlucht en nog spoorloos. En de Ierse politie heeft een autobom onderschept die op weg was naar Noord-Ierland. Volgens de Ierse politie werd een kleine groep radicale republikeinen opgepakt. Het is nog onbekend wat de man en de vrouw die in de auto zaten met de bom van plan waren. De republikeinen in Ierland willen een hereniging met Noord-Ierland en volledige onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Momenteel staat de Republiek Ierland los van het Verenigd Koninkrijk, maar Noord-Ierland valt nog wel onder de Britse kroon. En dan nog het weer vanmiddag meer zon en het blijft droog. Het is 24 tot 25 graden, ook vanavond geregeld zon. Morgen nog meer zon, blijft droog en zomers. Het kwik gaat zelfs naar zo'n 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Sick beats. Drechtstad FM. No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. Radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je luistert of kijkt via TikTok live. Deze week hebben we zoals elke week weer de nieuwste techno uitgezocht. En dat gaan we dan in een mix van 2 keer een uur aan elkaar mixen. Eerste uur iets meer downtempo en tweede uur natuurlijk wat meer uptempo. En ik ga dat doen, Paul Henderson, zoals meestal wel gebruikelijk is. Tenzij we een gast hebben, vorige week hebben we een gast gehad natuurlijk. Het was een hardstyle DJ. Dat is allemaal binnenkort te zien op tv. En de techno-editie is nu al terug te zien bij TV Papendrecht. En ook op het kanaal van RTV Papendrecht. Nu dus gaan we beginnen met het nummer van Opel M. On the Railway, zo heet deze track. En we hebben nog veel meer leuke nummers. Dus blijven luisteren. Basic Beats.

Ja, dan zit het eerste uur alweer er bijna op voor deze week dan. Maar zometeen nog twee uur natuurlijk. We gaan eerst even naar het nieuws. En dan gaan we dadelijk vrolijk weer verder. Iets meer uptempo. Weer leuke namen die voorbij komen. Zoals A. Paul. Mooie naam heeft hij. En even kijken hoor. Hebben we nog wat Decult. Jawel. Zeker genoeg redenen om te blijven luisteren. Dus even naar het nieuws. En dan straks weer terug met heel veel meer.

0: Van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Kaapverdië uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kalingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer vanavond, vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon, het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM.

Welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog kijkt of luistert. Kijken kan via TikTok natuurlijk. En anders is het bij Drechtstad FM live op je radio. We gaan nog een uur lang heerlijke nieuwe techno met elkaar mixen. Zoals elke week doe ik dat zelf, Paul en de Zon. En dat doe ik deze week ook weer. Een uur lang nog, dus Basic Beats op jouw radio.

0: Ja, dan zit het er helaas op voor deze week. Want zoals altijd hebben we dus een wekelijkse uitzending. Deze week is het dus nu voor gezien. Als je op vrijdag luistert, dan heb je geluk. Want dan wordt het nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM.
1: Jawel.
0: En mocht je er helemaal geen genoeg van krijgen, dan hebben we ook nog op Soundcloud verschillende shows staan. En ook deze wordt weer geüpload, zodat je hem kan terugluisteren. Je kan heel lang terugluisteren, want volgens mij iets van 150 plus shows staan daarop. Ook wordt er nog eens een keer een tv-uitzending gedaan van de show van vorige week. Die is te zien op zaterdagavond op TV Papendrecht. En dat begint om 9 uur. En die is ook terug te zien op het YouTube-kanaal van TV Papendrecht. In de week erop hebben we dus Venom op TV Papendrecht ook. En dat ook via het YouTube-kanaal. En ons eigen YouTube-kanaal van Basic Beats hebben we ook nog de nodige live-uitzendingen staan. Goh, nou, mocht je het allemaal wel netjes willen teruglezen, kan het allemaal via www.basicbeats.nl. En als je toch op de socials bent, like ons en volg voor de actuele updates. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren voor nu. Ik ga er nog eentje in mixen en dan is het echt voor gedaan. Dus bedankt en graag tot volgende week.

0: nieuws van 11 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met The Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Capverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad.
2: Oh.
1: Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK.
2: Ja.
1: En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen.
2: Zo.
1: De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kalingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden.
2: Kijk.
1: En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden.
2: Lekker hoor.
1: Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker.
2: Zeker.
6: Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen?
2: Zeker.
6: Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Kaapverdië uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kralingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad.
1: NT.

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques, die had het natuurlijk al verteld. Dat is studio time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor mijn eigen ontiegelijk hard.
1: Ja. Zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook wel aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release.
2: Van Bogoria toen, Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan het andere niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Dat, heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
1: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
1: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. Uh-huh. Dat betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Uh-huh.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen. Om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins. En ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je, waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Ben je ooit begonnen als solo-artiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert dat heet orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Swiss het Flevo begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Nightaria gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Nightaria carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja. Ja, dat klinkt beter.
0: Zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards. Ja. Paul Gilbert heb ik een aantal keren ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen die ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dan op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnen komt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja.
1: Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan nog bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet over technisch gebied? Of gaat het dan gewoon een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt gewoon, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat het grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je een praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien de vraag hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, daar waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet of die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Weet je? Toen ik als puber daarna luisterde. Dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld.

0: Ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we extra vakantie. En dat is echt een hele... Samen met twee andere gitaristen, Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met de show. Ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie onze eigen aandeel hebben van de show. Dus echt een eigen zijn met een vaste huisband. Van onze soloplaat, maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Die aanspreekbaar is en wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour. Door... Kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
1: Maar dan, de band die gaan spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
0: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk om bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
1: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
0: Dat is een goede vraag. Zijn er hard... Ja, dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Want in maart gaan we op pad.
1: Ja, ja.
0: Moet de periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Uh-huh. Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen...
0: Ja, en er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Record Planet. Planet Record in Eindhoven, in de Brabant. Maar dat doe ik met backing tracks, wat korter. En dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten we meer... Dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland.

0: mee, niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik Fomagoria 3, waar ik... Daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog... Hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt... En mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik. En daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Mm-hmm. Maar dit is een heel bijzonder iets. En ja, daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
1: Hij heeft het resultaat dan wel gehoord.
0: Ja. Kunnen geven, want die was natuurlijk wel eerder gepest. Ja. Dus ik ben, ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woning. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus ja, gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Ja, dankbaar ervoor.

0: dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen, zoals met een vraag om eens naar zo'n nummer te kijken, om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
1: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
0: Ja, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat

0: eigenlijk als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
1: Future Invention?
0: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien.

0: kun je weer, ja, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een... Het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat, ja, Hallux bij Mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die de... rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet. Ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. We zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, ja, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot. Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld gewoon. Ja.
1: Want ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Ja. Dus anders spelen als dat...
0: Nou, dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd... Is er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook... Mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want ja, mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En het theater blijft dat wat meer... Maar daar dus, doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van, vinden ze het wel tof, weet je wel. Ja, ja.

Bes met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond lukt duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. Eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. De vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Stadhuis. De twee spelers kwamen met Kaapverdi uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedam scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK. Maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren. Woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende prestaties van de door Rotterdam gekleurde

Best met het Radio Rijnmond Nieuws. Het zomercarnaval is vanavond afgetrapt met de Battle of the Drums in de binnenstad van Rotterdam. Drie bands liepen hun eigen route door de binnenstad en traden daarna op de Coolsingel op. De battle gaat om de eer wie zich de beste brassband van het zomercarnaval mag noemen. De avond trekt zoals gebruikelijk duizenden bezoekers naar de stad. Morgen gaat het zomercarnaval van start en trekken 25 carnavalsgroepen met praalwagens door de Rotterdamse binnenstad. En Rijkswaterstaat gaat eerder handhaven op het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. De camera's die het mogelijk maken dat overtreders geïdentificeerd worden, worden dit weekend opgehangen en meteen in gebruik genomen. Eerder zou handhaving pas op maandag van start kunnen gaan. Het verbod is ingevoerd omdat de staalconstructie van de brug op de A27 na controle zwakker blijkt dan gedacht. Daardoor mogen de vrachtwagens de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken. En voetballers Delon Livramento en Diroy Duarte zijn vanmiddag door burgemeester Carola Schouten geëerst op het Rotterdamse stadhuis. De twee spelers kwamen met Kaapverdië uit op het WK. Daar werden ze uitgeschakeld door Argentinië. Rotterdammer Diroy Duarte en Schiedammer Sidney Lopez Cabral scoorden nog wel in die wedstrijd. De gemeente wilde de spelers met Rotterdamse roots graag bedanken voor hun bijdrage op het WK, maar ook voor het dienen als inspiratie voor jongeren in de stad. Op woensdag was Schiedammer Sidney Lopez Cabral ook al te gast op het gemeentehuis van de stad om de complimenten van de burgemeester in ontvangst te nemen. De gemeente wil kijken of er een blijvende herinnering kan komen aan de prestaties van het door Rotterdam gekleurde Kaapverdiaanse elftal op dit WK. En in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen heeft Excelsior de oefenwedstrijd met Heracles Almelo met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Ruben Den Uyl won door 2 goals van Irakli Yegoyan en 2 goals van Gian de Recht. Eerder in de voorbereiding wonnen de Kalingers al van Cambuur, FC Dordrecht en NAC Breda. De competitie start voor Excelsior over 2 weken met de uitwedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden. En dan nog het weer. Vanavond vrij veel zon. Vannacht brede opklaringen met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen flink wat zon. Het blijft droog en zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 26 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.